0: schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 10 september is er vanaf 10:30 in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel mindfulness en ontspannen. Dit zijn diverse ontspannings- en mindfulness-oefeningen voor de rust en de helderheid. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers op telefoonnummer 06-5185-2975 of stuur een mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I'm had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor radio.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 14 augustus vindt bij Hoeven 1827 aan de oude Grindweg 90 in Oorschot het Country Weekend plaats met de Country Talent Show. Vanaf 7 uur 's avonds is het festivalterrein geopend en om 8 uur start de talentenshow, waarin deelnemers 3 nummers naar keuze ten gehoor brengen. Rond 11 uur volgt de prijsuitreiking, waarna het podium tot middernacht open blijft met muziek van DJ Henk voor de line dance liefhebbers. Zowel een vakjury als het publiek bepaalt samen de winnaar van de avond, die op zondag nog eens mag optreden op het hoofdpodium. De toegang op vrijdag 14 augustus is gratis vanaf 7 uur 's avonds bij Hoeve 1827 aan de oude Grindweg 90 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kasteel Gelderop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Gelderop is te vinden op landgoed Kasteel Gelderop, Mierloseweg 1 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. This is going out.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken bij kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer, die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
1: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 9:30 tot 11:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 middags tot 21:00 avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed de Grote Beek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
1: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
8: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

eigenlijk wel de zomer in mijn bol te hebben. Want ik ben begonnen met André Hazes en Zomer uit 1991. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Daar blijf jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw, nieuwe doen uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. We allemaal genieten van het weer. Voor de ene zal het misschien puffen zijn. En voor de ander is het een aderlating. Wie en ander vindt het hier goed. Op het weer hebben we altijd wel wat te klagen natuurlijk. Maar meestal in de zomer kan het aangenaam zijn. Laat ik het daar even houden. Met weinig regen. Hier zijn de Detroit Spinners. 1980.

Het lied erover, Spin is nog gewoon de Spinners. En Cupid, I've Loved You for a Long Time in 1980. Een plaat uit lang vervlogen tijden, althans wel in de huidige eeuw bezien dan, van Crystal Peters uit 2008. Gaan luisteren naar When Will I Know?

Geweldige zangeres uit Nederland. En ik waarschuw u alvast, deze week gaan we heel veel Christel Peters horen in Cindy. In ieder geval gaan we er meerdere nummers van haar horen. We gaan When Will I Know was in plaats 2008, meen ik dat was. Muziek van de Springfield, van terug in de tijd, 1962. The Island of Dreams.

De Springfields in Pathmore Stereo uit 1962, The Islands of Dreams. Dat was nummer 5 in de Engelse BBC top 30, meen ik dat was, destijds in 1962. Nou, Jan Keijzer en Annie Schilder, die weten wel welk hun Island of Dreams is. Natuurlijk, dat is Ibiza!

Jan Keijzer met Annie Schilder tezamen in Take Me to Ibiza in 2010. Het was een klein beetje een reunie van bijna een BZN, maar het was natuurlijk niet helemaal, want de rest van de band deed niet mee in het verhaal. 1990, muziek van Lisa Stansfield is All Around the World.

Lisa Stansfield en All Around the World. Met een klein beetje een Barry White introotje. Zo. Muziek uit 2025, maar het klinkt alsof dat de jaren 60 vandaan komt. Dit zijn de Midnight Dinosaurs. En we luisteren naar Teenage Summer Bliss.

0: Terwijl te schrijven is Carly Greer uit de US of A. Zij maakt bluegrass muziek. En we gaan luisteren naar Being Poor.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Bluegrass Country.

1972, Pterodactyl en de Dinosaur. En het novelty liedje The Seaside Shuffle. Maar wie was nu eigenlijk die Pterodactyl? Nou, dat weten we nu inmiddels wel. Dat is Jonah Louie geweest. Die vent die altijd vindt in de keuken als er een feestje is. Of even met de cavalerie mee.

Ja, hij zit weer in die keuken hoor, die John Louis. Als er een party is, dan moet je hem daar zoeken. Muziek wat heb ik uitgekozen voor deze plaat om op te volgen? The Church of the KLF. Het is dus de KLF in 2001. En ze zijn ook al aan de zee. Gezellig. Even de hond het laten zien.

Mag ik heel eerlijk zijn? Ik vind het een klein beetje een saaie plaat. Hij is een beetje eentonig. Ben ik niet van de KLF gewend. Die zijn meestal wat spannender natuurlijk. The Church of the KLF. We horen hem in de Seaside Mix. Van de KLF uit 2001. Maar ik vond dat niet zo geslaagd eigenlijk. Muziek van Teddy Swims. Daarvoor gaan we naar de Billboard Top 100. Uit de States. En daar vinden we hem in 2023 met Lose Control.

0: Loose Control van Teddy Swims. Toch wel een bijzondere, fraaie plaat, vond ik zelf. Muziek uit 1974 van Barry White.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
2: The year 1974.
3: I've heard people say that too much of anything is not.

Muziek van Barry White hoorden wij in Can't Get Enough of Your Love Baby. 1974 was dat. Muziek van de groep Crandall Creek. Crandall Creek, moet ik goed zeggen. En Falling in Love Forever. Zij doen dat in 2025, want het kan natuurlijk elk jaar, hè.

Crandall Creek en Falling in Love Forever. Mooi plaatje, mooi plaatje. Mooi onderwerp ook. En een prachtig, mooi positieve gedachte, dacht ik zo. De Earth Song is een nummer van Michael Jackson. En Celesta Da Vinci maakt daar in 2025 een mooie

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt 5 euro inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, hier van Rode Straat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Inwoners van Zuid-Korea zijn door de autoriteiten gemaand binnen te blijven. Voor de 5e dag op rij is het er boven de 40 graden. Het is de heetste periode sinds het begin van de metingen meer dan een eeuw geleden. Veel Zuid-Koreanen zoeken noodgedwongen hun toevlucht in winkelcentra en cafés waar airconditioning is. Het aantal hittegolfdagen in Zuid-Korea is de voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
2: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
7: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.
8: Bond Jan Berg.

kwam uit het jaar 1985. Het is van Stevie Wonder, de part-time lover. De titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. Want u bent er weer bij met een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg. Daar is weer de komende uur. Hier Alex Warren en Fever Dream.

0: De muziek van de band uit 1968, een prachtige opname die we hier voorbij hoorden komen. The Wait was de titel van de plaat.
1: De magische muziek.

0: van Source en Candy Staten. You Got the Love in een remixversie uit 2006.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, dan gaan we naar 2013 met Carly Rae Jepsen. Oh.

0: Tonight I'm Getting Over You, Carly Rae Jepsen uit 2013.
1: Onder het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk van Casey Carter. It's the weekend. Ja, het staat voor de deur.

0: De muziek van Mr. Casey Carter, It's the Weekend.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Nou, laten we het gezellig maken met Dennis. We gaan in 1996. Gewoon een gezellig liedje.

0: Jazeker, de muziek uit jaar 1996. Dit was muziek van Dennis. En Dennis die had gewoon een vrolijk liedje. En we houden natuurlijk van vrolijke liedjes. Wacht u wat, we gaan op naar 30:30 trouwens.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Speciaal van Martin Goedhart, deze uit 1979. Dico en A Room With A View.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van korenmuziek kunnen op zaterdag 15 augustus genieten van een optreden van de Loordance Singers. Het koor verzorgt een gevarieerd concert in de kiosk en brengt een middag vol bekende en sfeervolle muziek. Het optreden duurt van 2 uur tot en met 3:15 smiddags en is vrij toegankelijk. Op zaterdag 15 augustus van 2 tot 3:15 smiddags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond!

muziek van Madonna. Even terug naar het jaar 1985. Dit was een nummer met de titel Gambler. En ze houdt van een gokjewagen, denken we dan maar. En zo is het net. U bent er nog steeds bij in de Bolte Muziekverzameling. Gaan wij de muziek van de hele tijd draaien. Zara Larsson. The Midnight Sun.

0: Komen uit 2025 deze plaats. Sarah Larsson en The Midnight Sun.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1966 met Sam & Dave. Hold on, I'm coming.

0: muziek van Sam & Dave. Even terug naar jaar 1966. Hold on, I'm coming. Ja, ik kom niet, want ik ben er al.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2007 de opname. Alicia Keys en No One.

0: Die kwam Alicia Keys alweer een aantal jaren terug in 2007. No One, de titel van de plaat. Een lekkere plaat om nog eens een keer te horen hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we die ook. Simon Orton en zijn nieuwe plaat Fly Me to the Moon. Natuurlijk ook een nummer wat al heel oud is.

0: Ja, dat is hem dan zomaar. Deze is Simon Orton en zijn uitvoering van Fly Me to the Moon. We kennen het onder andere in de voor mij jaren 60 uitvoering van Julie London van de vorige eeuw, hè? De jaren 60. Daar hebben we het dan natuurlijk ook over. Fijn dat u er nog steeds bij bent.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen, Billy?
0: Jazeker, wat dacht u van deze? Dit is Train and Drive By.

uit 2012, deze van Train. Dit was Drive-By. En Drive-By bracht ons dan aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg. En ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. Wilt u reageren op het programma? Dat kan en mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com staat erin staan. En voor de overige rest met u een hele fijne dag te wensen. En u te vertellen wat de muziek is waar ermee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1976, Robin Starstead, My Resistance is Low. Daarna een nieuwe van Waiting and Bates, Hey Julie. En als laatste The McGuire Sisters uit 1958 en Superdime. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag tot de volgende bond.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ons ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Whitney Houston. We hebben een blokje shownieuws. Ellie Lange, ABBA, Hollands, Bruno Mars. En we trappen af in 79 met Don't Stop Me Now van Queen.

0: Tonight, Whitney Houston hier bij de ochtendshow op deze maandagochtend. De redactie van het shownieuws is met vakantie, maar ik heb er wel een klein blokje van gemaakt. We hebben de nieuwe binnenkomer van deze week, de host uit de top 40 en de alarmschijf.
1: Shownieuws.
0: Ella Langley heeft met haar heartbreak ballad Choosing Texas voor het eerst de alarmschijf te pakken. Waar de single in Nederland nog opstoomde, scoorde de zangeres er internationaal al historisch mee. Het nummer, in oktober 2025 uitgebracht als voorloper van haar album Dandelion, verbrak

in de top 40 met Bruno Mars. Maar eerst Man Eater, de lead single van het 11e studioalbum H2O van het Amerikaanse succesduo Daryl Hall en John Oates. Het nummer met een van de grootste hits uit een

Billboard Hot 100 bezetten, werd de plaat ook in Europa een grote radiofavoriet. In de Nederlandse top 40 kende de track aan het einde van 1982 een mooie notering. De single stond 6 weken.

0: Bush met On My Soul. Hij steeg 3 plaatsen door deze week naar nummer 13 met deze hits. Wij zijn zo terug met The Golden Earring en Radar Love. Maar is tijd voor
1: het weeroverzicht.
2: Vanochtend schijnt de zon en stroomt er nog warmere lucht over het land uit. De wind waait uit het noordoosten en is zwak tot matig. Maar op de Wadden vrij krachtig, waardoor het daar 24 tot 27 graden wordt. Elders wordt het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 33 graden, waarna in de loop van de dag de bewolking toeneemt en 's avonds vanuit het zuiden de kans op onweer stijgt. Morgen zijn er perioden met zon, maar trekken er ook buien over het land waarbij onweer mogelijk is. De wind waait uit het westen en is meest matig van kracht. Het wordt 23 tot 26 graden in het noorden en westen en 27 tot 30 graden elders, met de hoogste waarde in het zuidoosten.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De 19-jarige Eindhovenaar die wordt verdacht van het voorbereiden van een mogelijke terroristische aanslag blijft voorlopig vastzitten. Zijn voorarrest is met 2 weken verlengd. De Eindhovenaar werd dinsdagnacht door een zwaar bewapend arrestatieteam uit zijn huis aan de Jan van Eyckgracht gehaald. Ook 2 andere verdachten uit Rotterdam en Alkmaar blijven langer in hechtenis. Volgens het Openbaar Ministerie was er geen concreet doelwit of moment in beeld. Justitie heeft 1 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 64-jarige vrouw uit Eindhoven. Ze moest uit haar rijtjeshuis aan de Johannesburgstraat en ook het water was net afgesloten. Ze nam daarna een grote hoeveelheid slaappillen in en stak vervolgens haar huis in brand. Ze overleefde dat maar net. Volgens experts kampt de vrouw met psychoses en is ze verminderd toerekeningsvatbaar. Een ravage op de Quinten Massieslaan in Eindhoven vanochtend. Een automobilist heeft daar 4 geparkeerde auto's geramd. Door de harde klap gingen de airbags van de man zijn auto af. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar de automobilist hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een geparkeerde Jaguar liep de meeste schade op. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. 2 mannen van 19 en 25 jaar zijn aangehouden nadat ze flink wat wasmiddel en andere boodschappen hebben gestolen uit een supermarkt in Nuenen. Het tweetal reed weg met een volle winkelwagen zonder te betalen. Ze wisten eerst te ontkomen, maar later spotte de politie de verdachte op de A2 bij een Nederweert. In hun bedrijfswagen vond de politie vuilniszakken vol levensmiddelen. Vermoedelijk hebben ze meer winkels bestolen. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. Het stadhuis is de eerste locatie op de kaart. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen. De eerste versie van de koeltekaart moet in de lente van volgend jaar af zijn. En Maurus Junior blijft ook komend seizoen bij PSV. De Braziliaanse verdediger speelt al sinds 2017 in Eindhoven. Maurus Junior is de nieuwe aanvoerder van PSV. Ondanks interesse van andere clubs kiest hij ervoor om in Eindhoven te blijven en voor nieuwe prijzen te gaan. Die won hij op zich al genoeg, 10 stuks met PSV. Hij heeft zijn contract verlengd tot en met medio 2029. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

hoorde de albumversie van The Golden Ring met Radar Love uit 1973. Hier op deze maandagochtend, 3 augustus 2026. De o zo moeilijke maandag. Waar we zometeen gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Verder in het vooruitzicht, Jonas Blue en Liam Payne.

de Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio erg warm met een tropische 34 graden. Maar valt er lokaal ook een stevige regen- of onweersbui. In Zuid-Europa en de Balkan is het aanhoudend heet met maxima tot 36 graden. Terwijl in het noordwesten, Ierland en noorden, Noorwegen, de temperaturen aanmerkelijk lager liggen en er buien vallen. Morgen wordt het bij ons met 32 graden opnieuw zeer warm. Maar trekt er opnieuw een regen- of onweersbui over. In Polen stijgt de temperatuur zelfs naar 35 graden. En ook in Zuid-Europa blijft het met 37 graden erg heet. In Noorwegen en het zuidoosten van Rusland blijft de kans op buien aanwezig.

0: met Jonas Blue en Liam Payne. Je hoorde Polaroid. En daarmee is het kwart voor geworden. Hier bij de ochtendshow op deze Ozo moeilijke maandag. We gaan hem aan je voorstellen. Onze nieuwe
1: artiest van de week.

Dat was You and Me uit 1986. Met deze sfeervolle country pop duet met de Amerikaanse zangeres Albertina Walker liet de voormalige The Shuffle zanger zien dat zijn stemgeluid zich fantastisch leende voor rijke warme producties. De plaat werd teruggevonden op zijn album Hammond & West, bleef 8 weken lang in de Nederlandse top 40 staan en behaalde een mooie 10e positie.

Pointer, oftewel de Pointer Sisters. Jorden, I'm so excited op deze vroege maandagochtend. Je moet je klaargemaken om richting je werk te gaan. Wij doen de muzikale omlijsting erbij met de geur van verse koffie en de grootste poppets aller tijden. We gaan ons klaarmaken voor het tweede uur. Dit uur nog onderweg Power Station met Some Like It Hot. Maar eerst een nationaal product uit 1983. Listen to the Man with the Golden.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnebreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in de Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Cuba zit voor de vierde keer in korte tijd zonder stroom. Bijna 10 miljoen Cubanen zitten op dit moment zonder elektriciteit. Het Caribische land kampt al geruime tijd met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de olieblokkade van de VS in januari namen de toch al beperkte brandstofreserves voor de elektriciteitscentrales verder af. De Cubaanse overheid legt langdurige stroomonderbrekingen op om het stroomverbruik in te dammen. Daardoor zitten inwoners van de hoofdstad Havana soms ruim een etmaal zonder stroom. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam komt weer langzaam op gang. Door een kapotte bovenleiding reden op die trajecten sinds gistermiddag geen treinen. De storing blijkt te zijn veroorzaakt door een trein bij Gouda die de bovenleiding kapot heeft getrokken. De afgelopen nacht en tijdens de vroege ochtendspits is hard gewerkt aan het herstel van de bovenleiding. De defecte trein bij Gouda is weggesleept. De dienstregeling van de NS is weer hervat. Het weer. Het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Martin, Rhythm of the Night. En die is zo'n beetje voorbij. Je moet je richting je werk gaan begeven. Want de nieuwe werkweek is aangebroken. Deze maandag 3 augustus 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Wil je reageren? Dan kan dat via onze Facebookpagina. Ga ervoor naar facebook.com/deochtendshow. Onderweg het komend half uur. Nice Divine.

0: Divines en Cool Corona hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Zoals vermeld, de redactie van Shownieuws is met vakantie. Maar vandaag doen we het dus wel. Het vorige uur hoorde je de nieuwe alarmschijf. En dit uur doen we het met de hoogste nieuwe binnenkomer uit de Nederlandse top 40.
1: Shownieuws.
0: Katzee boekt deze week groot succes in de Nederlandse top 40, waar hun ex-alarmschijf Animal als enige nieuwe binnenkomer binnenkomt op nummer 24. De track is het resultaat.

Optreden in Mexico-stad. De Britse singer-songwriter werd op slag fan van hun nummer Gnarly, zocht contact en bood aan een track voor ze te schrijven. Animal dient als voorloper van de EP Wild, die op 14 augustus verschijnt. Op 11 september staat de groep, ontstaan uit de debuut Dream Academy, in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam.

kijkje in de hitlijst van 7 jaar geleden. Jorden, de Jonas Brother en Sugar. Zometeen gaan we kijken wat het weer ons vandaag en morgen gaat brengen. En in het vooruitzicht hebben we Bryan Adams met The Summer of 69. Met nieuwe hitlijst Summer and My Body is

0: Weeroverzicht.
1: Vanochtend schijnt de zon en stroomt er nog warmere lucht over het land uit. De wind waait uit het noordoosten en is zwak tot matig. Maar op de Wadden vrij krachtig, waardoor het daar 24 tot 27 graden wordt. Elders wordt het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 33 graden, waarna in de loop van de dag de bewolking toeneemt en 's avonds vanuit het zuiden de kans op onweer stijgt. Morgen zijn er perioden met zon, maar trekken er ook buien over het land waarbij onweer mogelijk is. De wind waait uit het westen en is meest matig van kracht. Het wordt 23 tot 26 graden in het noorden en westen en 27 tot 30 graden elders, met de hoogste waarde in het zuidoosten.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur op het matje roept, meldt het ED. De Eindhovenaar Omar El-Sal zit sinds oktober vast in Egypte. Vermoedelijk omdat hij zich online uitsprak over de oorlog in Gaza. Kamerleden vragen om meer diplomatieke druk en toegang voor de Nederlandse ambassade. Onlangs verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk? Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4 nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. In Best is zaterdag een 22-jarige man aangehouden nadat de politie meerdere zakjes cocaïne in zijn auto vond. Agenten wilden de bestuurder controleren, mede door meldingen over drugshandel in de buurt van het Achterom. Toen de agenten zagen dat vanuit de auto iets aan een vrouw werd overhandigd, besloten ze in actie te komen. De man probeerde weg te rijden, maar werd tegengehouden. In de auto lagen cocaïne en lege ponypacks. Een flinke zoektocht van de politie op de locht in Veldhoven zaterdagnacht. Het gebied werd hermetisch afgesloten omdat agenten op zoek waren naar inbrekers. Uiteindelijk is er 1 verdachte opgepakt en zijn er 2 auto's in beslag genomen. Een tweede inbreker wist te ontkomen. De politie zette naast flink wat agenten ook honden en de politiehelikopter in bij de actie. Het aantal woningen met zonnepanelen groeit nog maar beperkt in Eindhoven. Afgelopen jaar kwamen er ruim 1700 huizen met zonnepanelen bij, een stijging van 5%. Inmiddels heeft bijna een derde van alle woningen in de stad zonnepanelen. Volgens energiebedrijf Zonneplan neemt de groei af doordat veel geschikte daken al benut zijn. Ook de terugleverkosten en het afbouwen van de salderingsregeling zorgen ervoor dat zonnepanelen minder populair zijn. En er is een petitie gestart voor een blijvend eerbetoon aan de Sprookjestuin die in 1951 in het Stadswandelpark in Eindhoven stond. Volgens de initiatiefnemers vormde die tijdelijke attractie de inspiratie voor het latere Sprookjesbos van de Efteling. Ze willen dat de gemeente die geschiedenis zichtbaar maakt, bijvoorbeeld met een wandelroute, een manquette of een kunstwerk. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

0: De Canadese zanger Bryan Adams, je hoorde The Summer of 69. Onderweg de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder hebben we voor je klaarstaan Bruce Springsteen. En hebben we rond kwart voor de historische popnieuwsfeitjes. Met nu uit 89, Milli Vanilli. Hier is Blij met Anne Ryan.
1: Oh, zeg.

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk in Chicago, Los Angeles en Las Vegas met temperaturen van respectievelijk 24 graden Celsius, 34 graden Celsius en een snikhete 45 graden Celsius. New York en Miami zijn bewolkt bij respectievelijk 25 graden Celsius en 32 graden Celsius. Morgen houdt het zonnige weer aan in Chicago, Los Angeles en Las Vegas met temperaturen van respectievelijk 27 graden Celsius, 34 graden Celsius en 44 graden Celsius. Terwijl New York bewolkt blijft met 29 graden Celsius en Miami te maken krijgt met kans op een bui bij 31 graden Celsius. Richting het einde van de week blijft het aan de westkust zonovergoten, met in Las Vegas aanhoudende extreme hitte van 44 graden Celsius op woensdag en donderdag.

0: De baas Bruce Springsteen benam een kleintje in 1984 met Dancing in the Dark. En daarmee is het kwart voor geworden in het laatste uur van de ochtendshow. Dat betekent dat we onze geschiedenisboeken erbij gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 3 augustus. 1958 Billboard introduceerde de allereerste Hot 100 hitlijst in de Verenigde Staten. Het nummer Poor Little Fool van Ricky Nelson had de eer om de allereerste nummer 1 notering in deze iconische lijst te behalen. 1969 Creedence Clearwater Revival gaf een legendarisch en energiek optreden tijdens het Atlanta International Pop Festival voor tienduizenden uitzinnige fans. Dit optreden wordt vandaag de dag nog steeds gezien als een van de hoogtepunten uit hun vroege carrière. 2002 Bruce Springsteen en de E Street Band bereikten de eerste plaats in de Britse albumlijst met hun krachtige album The Rising. Dit album stond in het teken van de verwerking van de tragische gebeurtenissen van 11 september.

0: en de geur en smaak van verse koffie. Ik heb nog voor je onderweg de New Radicals met You Get What You Give. Maar we gaan eerst terug naar 1979 met A Brand New Day van The Whistars. Ik zeg tot morgen.
1: Everybody.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 14 augustus vindt bij Hoeven 1827 aan de oude Grindweg 90 in Oorschot het Country Weekend plaats met de Country Talent Show. Vanaf 7 uur 's avonds is het festivalterrein geopend en om 8 uur start de talentenshow, waarin deelnemers 3 nummers naar keuze ten gehoor brengen. Rond 11 uur volgt de prijsuitreiking, waarna het podium tot middernacht open blijft met muziek van DJ Henk voor de line dance liefhebbers. Zowel een vakjury als het publiek bepaalt samen de winnaar van de avond, die op zondag nog eens mag optreden op het hoofdpodium. De toegang op vrijdag 14 augustus is gratis vanaf 7 uur 's avonds bij Hoeve 1827 aan de oude Grindweg 90 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. De bosbranden in Frankrijk en Spanje laten een spoor van verwoesting na. Ook door de extreme temperaturen boven de 40 graden in deze landen. Het gaat slecht met het koraal rond het eiland Bonaire. Er is nog maar 10% van de oorspronkelijke hoeveelheid over, zeggen Nederlandse wetenschappers. Rondom de Nederlandse gemeente Bonaire is de zeebodem nog maar voor 5% bedekt met koraal, tegen 60% 50 jaar geleden. Opwarmend zeewater is funest voor het koraal. Bij hogere temperaturen hebben bacteriën vrij spel. Het koraal rond Bonaire is daardoor ook gevoeliger voor ziektes. In de Gazastrook zijn 19 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Hulpverleners noemen dat het hoogste aantal op één dag sinds weken. Eerder op de dag waren al 11 doden gemeld. Met de aanvallen lijkt Israël een recent vredesvoorstel van de Amerikaanse president Trump af te wijzen. Trump kondigde vrijdag een plan aan waarin Hamas zich volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: New State of Mind. These are the good times. Now the Watches and Bernard Edwards, die schreef dat nummer voor de eigen groepie. Chic.
1: Dit is de middle of the road.

Wat hadden deze heren een goede staat van dienst, lieve vrienden? Wat hebben ze een lekkere nummers gemaakt? Denk eens terug aan Waiting for a Girl Like You. I Want to Know What Love Is of Cold as Ice. Het was Foreigner uit 1977 in dit geval. Zo, we fietsen weer lekker door de jaren. Nou wel de gouden jaren, de vergeten lijn. De voltooid verleden tijd. Ik heet je van harte welkom. Mede dames en broertjes, natuurlijk, en vrouwen en kinderen. Dit

Wat klinken ze weer zomers, mijn lieve windjes? Op deze aardkloot, waar ook, nou, maakt niet uit. Tuurlijk, het klinkt wel lekker op de luidsprekers, vrienden. Gwen Funk Railroad kwam langs met Some Kind of Wonderful. En deze zomer zit van Grace Jones, La Vie en Rose. Een Nederlandstalige popliedjes worden over het algemeen beschouwd als eenvoudig en kundig in elkaar gezet, waardoor de aandacht van de luisteraar automatisch naar de tekst toe wordt getrokken. Weet je wat over gaat? Luister maar.

Regent van de Straal als vele wachten de kuur van beide. Jesse Queen komt gezellig op visite met Nice and Slow. En kennen we deze rockers nog? Ha, Cottonwood. Het is opeens 1974 in de middel van de

luisteren zo die op 6 of 7 jaar leeftijd een Nice and Slow hebben gemaakt. Leuk. Maar goed, Jesse Queen was terug in de show. De Middel van de Rood Show met Nice and Slow natuurlijk. Een van zijn grote hitsingles. En ook Dan Hartman kwam langs met Instant Replay. Het is gezellig, hè? Die vonografische werkjes aan een grijs verleden. Mensen. Wat hebben we een platen versleten in het verleden? Ze komen allemaal stukken terug. Gewoon lekker terug op de radio. Waar dit soort muziek gewoon thuis hoort. Neem dan bijvoorbeeld de Four Tops. Hier zijn ze voor jou. In de Middel of the Road Show.

dat is ook zo lekker, hè? Heerlijk. Diksel. Onder een spiegelbol. Ja, lekker ouderwets. Nog niet zo heel veel lichteffecten. Maar wel lekker donker op de dansvloer. Alessia Bridges, dankjewel. We gaan even onderuit. Ja. Ook dit is genieten. Wat Split Ends.

0: still so pretty. Spaghetti.
1: Dol Hansen, ja. Nou ja, goed, je kent Dol Hansen natuurlijk van Big City Hitplaat in 1977. Maar daarvoor begeleidde hij al cabaretier Tom Manders. Dat is dus die Doris van die twee motten op de trompet. Man heeft heel veel dingen gedaan. Cabaretier, kunstschilder, componist. En natuurlijk ook een fantastisch Nederlandse zanger. Veel te vroeg overleden in 2002. En dat gold ook voor deze man, de onvergetelijke.

De Spice Girls. Lekker. Uit het Britse Koninkrijk. Begon als een marketingoperatie. Ze hadden van 1996 tot 2001 veel succes. En werden beschouwd als de best verkopende meidengroep aller tijden. Door de verkoop van meer dan 45 miljoen albums en 30 miljoen singles.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 10 september is er vanaf 10:30 in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel mindfulness en ontspannen. Dit zijn diverse ontspannings- en mindfulness-oefeningen voor de rust en de helderheid. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers op telefoonnummer 06-5185-2975 of stuur een mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. Vanwege de aanhoudende droogte zijn in Gelderland verschillende veerpontjes uit de vaart gehaald. De maatregel is het gevolg van de extreem lage waterstand van de Rijn en de Rijnarmen Waal en IJssel. De veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden is opgeschort, evenals de veerboot tussen Reede en Rederlaag, die geen voetgangers en fietsers meer kan overzetten. Ook zijn de pontjes tussen Druten en Dodewaard en tussen Beuningen en Slijk-Ewijk uit de vaart gehaald. In Italië is na 9 jaar coma de 13-jarige Mattia Maestri overleden. De jongen raakte in coma na het eten van besmette rauwmelkse kaas. De zaak deed veel stof opwaaien en leidde tot ellenlange juridische procedures in Italië. Mattia werd in 2017 ernstig ziek nadat hij als kleuter rauwmelkse kaas had gegeten. Die was besmet met de E. coli-bacterie. De hoogste Italiaanse rechter oordeelde uiteindelijk dat er een direct verband was tussen de besmette kaas en de toestand van Mattia. 2 managers van het zuivelbedrijf werden veroordeeld wegens nalatigheid. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

We gaan een tijdje terug. Nou, niet zo ver terug in de tijd hoor. Maar toch al een tijdje vind ik dan persoonlijk. Maar we gaan straks eens kijken in Tsjechië. We hebben iets met hockey. We hebben Zweden in de aanbieding. Wat zie ik nog meer? Iets met software. Noord-Ierland. En Manchester in Engeland. Ook waren er hits in dit jaar te bewonderen. Laten we eens even kijken naar de non-commerciële lijst. Dus de publieke lijst die het toen was. Het jaarlijstje uit dit jaar waar we het met je over gaan hebben. Op nummer 18 stond daar Toni Braxton en Unbreak My Heart. Dan de Party Animals met Aquarius op nummer 9 dat jaar. 8 was voor Fluisband Fontijn, 15 miljoen mensen. En Ademloos van Linda Roos en Jessica. Op nummer 7 Captain Jack met Captain Jack op 6. En 5 was voor Los Del Rios en de Macarena. Die kennen we allemaal nogal, denk ik. De Kelly Family, I Can't Help Myself, I Love You, I Want You op nummer 4. En 3 was voor Rob de Nijs met zijn Banger Hart. Dan Guus Meeuwis en Vergant per spoor. Kering, kering, kering, kering op nummer 2. En op nummer 1 waren het de Fugees. En die hadden het over Killing Me Softly in 1996.

En de heat is on. De kachel een beetje hoog zet, dan zal het wel lukken, denk ik. Anita Fullström, de heat is on. Je kent ze natuurlijk van ABBA vroeger, maar dit was dus na ABBA een van die solo-platen van haar.

Make Me Feel Like a Natural Woman, Marvin J. Blige. En het is 1996 waar ik het met je over heb. En na 8 jaar gespeeld te hebben, of tenminste manager te zijn geweest, 4 maal landskampioen en 2 maal gewonnen Europese cupfinale, wordt de Nederlandse voetbaltrainer Johan Cruijff in 1996 op staande voet ontslagen bij zijn clubje FC.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur op het matje roept, meldt het ED. De Eindhovenaar Omar El-Sal zit sinds oktober vast in Egypte. Vermoedelijk omdat hij zich online uitsprak over de oorlog in Gaza. Kamerleden vragen om meer diplomatieke druk en toegang voor de Nederlandse ambassade. Onlangs verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk? Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4-nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. In Best is zaterdag een 22-jarige man aangehouden nadat de politie meerdere zakjes cocaïne in zijn auto vond. Agenten wilden de bestuurder controleren, mede door meldingen over drugshandel in de buurt van het Achterom. Toen de agenten zagen dat vanuit de auto iets aan een vrouw werd overhandigd, besloten ze in actie te komen. De man probeerde weg te rijden, maar werd tegengehouden. In de auto lagen cocaïne en lege ponypacks. Een flinke zoektocht van de politie op de Locht in Veldhoven zaterdagnacht. Het gebied werd hermetisch afgesloten omdat agenten op zoek waren naar inbrekers. Uiteindelijk is er 1 verdachte opgepakt en zijn er 2 auto's in beslag genomen. Een tweede inbreker wist te ontkomen. De politie zette naast flink wat agenten ook honden en de politiehelikopter in bij de actie. Het aantal woningen met zonnepanelen groeit nog maar beperkt in Eindhoven. Afgelopen jaar kwamen er ruim 1700 huizen met zonnepanelen bij, een stijging van 5%. Inmiddels heeft bijna een derde van alle woningen in de stad zonnepanelen. Volgens energiebedrijf Zonneplan neemt de groei af doordat veel geschikte daken al benut zijn. Ook de terugleverkosten en het afbouwen van de salderingsregeling zorgen ervoor dat zonnepanelen minder populair zijn. En er is een petitie gestart voor een blijvend eerbetoon aan de Sprookjestuin die in 1951 in het Stadswandelpark in Eindhoven stond. Volgens de initiatiefnemers vormde die tijdelijke attractie de inspiratie voor het latere Sprookjesbos van de Efteling. Ze willen dat de gemeente die geschiedenis zichtbaar maakt, bijvoorbeeld met een wandelroute, een manquette of een kunstwerk. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

Tofo uit de zeven jaren van Adam and the Ant. Toch wel een keer een ander plaatje, dacht ik, dan de normale die we dan van Adam and the Ant horen. Hè. Stand and Deliver, dat was een van die hele grote hits die ze ooit hebben gehad. Maar dit is er ook eentje, die kwam dan niet zo ver in de top hitlijsten. En hoe je het allemaal wil doen in de tijd. Maar ik vond het wel leuk om eens een keertje zo weer helemaal voor je te draaien.

Hadden we net nog Agneta Alenig van ABBA. Dit waren de vier personen zelf. Benny Björn, Agneta en Anna Friet, hè? Even kijken, 1996, daar hebben we het met je over. En er is weer van alles gebeurd. Ik zal eens even kijken voor je zo. De hockeyers van HGC winnen de landstitel in de Nederlandse hoofdklasse door de titelverdediger Kampong met 1-0 te verslaan in de tweede duel uit de finale van de playoffs. En dan de Amerikaanse Hoge Rechtshof. Dat verwerpt een wet die overheden in de deelstaat Colorado verhindert om rechten van homoseksuelen te verdedigen. En dan de Zweedse Corgan Kropp. Dat zal ik wel eens wel niet goed uitspreken, maar hij bereikt de top van Mount Everest alleen en zonder zuurstof nadat hij per fiets uit Zweden was komen aanfietsen in Nepal. En dan een wapenstilstand, dat beëindigt de eerste oorlog in Tsjetsjenië. En de nieuwe winkeltijdenwet die wordt van kracht, waardoor winkels in Nederland open mogen zijn tussen 6 uur in de ochtend en 10 uur 's avonds. En 12 keer per jaar mogen ze dan op zondag open zijn. En door een softwarefout mislukt de eerste testlancering van de Europese Ariane 5 raket vanaf de Europese basis in Frans-Guinea. En dan in Noord-Ierland beginnen de vredesonderhandelingen zonder Shane Fenn. Dat was toen de, even kijken, de politieke tak van de IRA, ik moet het goed zeggen. En een paneel van de federale rechters blokkeert in Philadelphia een wet tegen onafhankelijkheid op het internet, waardoor de wet is de vrijheid van meningsuiting zou dat namelijk beknoppen. Hè? En wat we tegenwoordig allemaal niet op internet kunnen vinden en wat overheden eraan proberen te doen, maar oké, het zal weinig helpen volgens mij. Dit is 10.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

lekker als je het in het origineel hoort zo. Hè? Och, joh. Zelfie. Uit 1976, daar komt het alweer uit, zeg. Ademo en dit lekkere Franse nummertje zo. Dat ook in het Nederlands is vertaald. Maar daar gaan we nu eventjes maar niet op in, zou ik zeggen. Terug naar 1996. Het jaar dat België als laatste land van Europa de doodstraf afschafte, kwam Gary Barley, zou ik zeggen, uit met een hele mooie plaat. Forever Love.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neck Beaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd dan in diezelfde periode vorig jaar. Er werden vooral minder pakketjes van Aziatische webwinkels bezorgd. Sinds 1 juli zijn die duurder geworden omdat er per product een heffing van 3 euro bovenop komt. De omzet van PostNL bleef met 1,6 miljard euro wel gelijk ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Ook werden er 8% minder brieven en kaarten verstuurd. Het bezorgen daarvan is nog altijd niet winstgevend voor PostNL. Olieconcern Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk komen in handen van het Franse Total Energies. Shell gaat zich weer meer richten op fossiele brandstoffen. De verkoop zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Het aantal hypotheekaanvragen is afgelopen maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee is juli tot nu toe de op één na drukste hypotheekmaand van het jaar. Opvallend is dat het grootste aantal hypotheken werd aangevraagd door alleenstaande huizenkopers. Die vormen daarmee nu de grootste groep hypotheekaanvragers met 17%. Huizenbezitters die hun hypotheek verhogen voor verbouwing waren voorheen in de meerderheid. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
8: En overal via radio SMB.nl.
2: Radio SMB.

0: kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Welkom bij het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. We hebben het met je over 1996. En in het eerste uur hadden we het de hitparade, zo gezegd, van de non-commerciële, de publieke omroep. Laten we nu eens gaan kijken naar hoe de top 10 eruit ziet van het jaarlijstje van de commerciële hitparaden. Oftewel gewoon de top 40. Op nummer 10 stond daar Wannabe van de Spice Girls. 9 was voor Mysterious Girl van Peter Andre. En Robert Miles met Children op nummer 8 dat jaar. 7, Simone Kleinsma samen met Paul de Leeuw en Zonder Jou. En per spoor, kedeng, Guus Meeuwis en Vagant op nummer 6. 5, I Can't Help Myself, I Love You, I Want You van de Kelly Family. En op 4, je hoorde ze net, Killing Me Softly van de Fugees in 1996. Dan op nummer 3, Captain Jack. 2, Rob de Nijs met Banger Hart, die we in het vorige uur hoorden. En ik zal eens kijken of ik nog eentje voor je op kan zoeken. Maar hier op nummer 1 in 1996 was het Los Del Rios en de Macarena. En nu uit 1978.

natuurlijk opgenomen in dat illustere rijtje van artiesten dat ik weet niet hoeveel maanden lang in Las Vegas avond naar avond shows heeft gegeven en dan volle zalen trok. Jawel, het is gebeurd, maar dat hoort ook eigenlijk wel een beetje bij deze dame Adele en Rolling in the Deep hoorde je. Dit is eentje uit 1996. Hij stond in de alle tweede lijstjes, de alle tweede top 10 lijstjes van de hitlijsten. En dit is een gigant uit Brabant, zal ik maar zeggen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 middags tot 21:00 avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed de Grote Beek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Jelly zijn uit 2001 hier op je radio. Dit is de bouwval. Straks gaan we nog eens even kijken wat er allemaal gebeurd is in dat speciale jaar van vandaag, 1996. Maar even eerst deze van OMC uit datzelfde jaar.

We hebben het over Baccarat en Yes Sir, I Can Boogie. De twee Spaanse dames die dit soort hele leuke, nou ja, mag ik zeggen, kreunliedjes maakten. Misschien niet, ik weet niet. Ach ja, wat zullen we ervan zeggen, zeg? Laten we eens gaan kijken wat er allemaal gebeurd is in ons basisjaar. Dan heb ik het over 1996. Even kijken, om te beginnen. Een zware bomaanslag in het centrum van Manchester tijdens het EK voetbal. Duitsland die wint in Londen datzelfde EK voetbal door Tsjechië in de finale met 2-1 te verslaan. En dan de geboorte van Dolly. Ja, als je denkt van, over wie heeft hij nou? Dolly het schaap, het eerste zoogdier dat met succes werd gekloond uit een eicel van een volwassen dier. En Richard Krajicek verslaat Mavel Vajek Washington in de finale van Wimbledon. En wordt de eerste Nederlandse Grand Slam winnaar. Dan de Zwitserse Marta Higgins. Die wordt als jongste meisje ooit, wint zij een tennistoernooi in Wimbledon. Zij wint het dubbelspel bij de vrouwen op haar 15e alweer. Ik dacht dat het een liedje langer duurde, maar oké. Okay. Dan de eerste single van de Spice Girls komt uit. Wannabe, voor degenen die het willen weten. En de Hercules vliegramp met aan boord muzici uit van het Nederlandse fanfarekorps der Koninklijke Landmacht. Het stort neer op Eindhoven Airport. 34 doden zijn er te betreuren. En kort na het opstijgen ontploft de brandstoftank van een Boeing 747 van Trans World Airlines. Het toestel stort neer in de Atlantische Oceaan voor de kust van Long Island. Alle 230 inzittenden komen om het leven. En als laatste nog eventjes de Olympische Spelen. Die worden in 1996 geopend door ene Bill Clinton. En dat was toen de president van de Verenigde Staten, zo gezegd. Welkom, dit is de Bouwval. We hebben het met je over 1996.

2017, dan heb ik het over Annemarie en deze hele mooie Dan, zo gezegd. Laten we teruggaan naar ons basisjaar 1996. En dan heb ik het over Christine W. En dit is The Land of the Living.

She's alive, alive, alive, alive. Oftewel, Christine W. in the Land of the Living. Het zit er weer op voor een beetje deze bouwval, zo gezegd. Maar niet gedreurd. Voor je een beetje knippert met je ogen, ben ik weer bij je terug met een nieuwe aflevering. Dan zetten we natuurlijk weer een jaar speciaal in de aanbieding voor je. Dus je hoeft me niet te missen. We gaan gewoon door. En blijf hier ook gewoon bij. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Hoor je de lekkerste muziek. Onder andere deze. Tenminste, ik vind het wel een lekker plaatje. Ik heb het over Tina Turner. En dit is The Private Dancer. Hey, ik zie je. Doei.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt €5 inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, hier van Rode Straat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd. Er was vooral een daling te zien in het aantal pakketjes van Aziatische webshops. Die zijn sinds 1 juli duurder geworden door een heffing van €3 per product. PostNL had wel een ongeveer gelijke omzet, zo'n €1,6 miljard. Ook ging het flink minder met de brieven en kaarten. De bezorging daarvan kost PostNL meer dan het oplevert. Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden verkocht aan het Franse concern Total. Shell gaat zich weer meer concentreren op fossiele brandstoffen. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Naar verwachting wordt de verkoop eind dit jaar afgerond. Het aantal hypotheekaanvragen is de voorbije maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee was juli de op één na drukste hypotheekmaand van dit jaar. De alleenstaande huizenkopers maken nu het grootste deel uit van de aanvragers, 17%. Voorheen bestond het levend deel van de aanvragers uit huizenbezitters die hun hypotheek verhogen vanwege een verbouwing. In Rusland zijn zeker 8 doden gevallen na een Oekraïnse droneaanval. Opnieuw was een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries het doelwit. Oekraïne wil met de vele aanvallen op die webwinkel de oorlog voelbaar maken bij de Russische burger. Rusland zegt dat het van de massale Oekraïnse aanval 635 drones heeft kunnen neerhalen. Rusland voerde ook aanvallen uit op het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij vielen een dode en 21 gewonden. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt meer warme en vochtige lucht het land binnen. Het voelt drukkend warm en het kwik loopt op tot rond de 35 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio
2: SNB.
3: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
4: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: Prince destijds. En het was de vaste percussioniste van Prince, Sheila E. En Love is Our Solo. Hele gave dingen
1: Welkom
0: gemaakt.
1: Welkom bij de magische muziekselectie. Waar elke nootje meeneemt op een rij.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur op het matje roept, meldt het ED. De Eindhovenaar Omar El Sal zit sinds oktober vast in Egypte. Vermoedelijk omdat hij zich online uitsprak over de oorlog in Gaza. Kamerleden vragen om meer diplomatieke druk en toegang voor de Nederlandse ambassade. Onlangs verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk? Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4 nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. In Best is zaterdag een 22-jarige man aangehouden nadat de politie meerdere zakjes cocaïne in zijn auto vond. Agenten wilden de bestuurder controleren, mede door meldingen over drugshandel in de buurt van het Achterom. Toen de agenten zagen dat vanuit de auto iets aan een vrouw werd overhandigd, besloten ze in actie te komen. De man probeerde weg te rijden, maar werd tegengehouden. In de auto lagen cocaïne en lege ponypacks. Een flinke zoektocht van de politie op de Locht in Veldhoven zaterdagnacht. Het gebied werd hermetisch afgesloten omdat agenten op zoek waren naar inbrekers. Uiteindelijk is er 1 verdachte opgepakt en zijn er 2 auto's in beslag genomen. Een tweede inbreker wist te ontkomen. De politie zette naast flink wat agenten ook honden en de politiehelikopter in bij de actie. Het aantal woningen met zonnepanelen groeit nog maar beperkt in Eindhoven. Afgelopen jaar kwamen er ruim 1700 huizen met zonnepanelen bij. Een stijging van 5%. Inmiddels heeft bijna een derde van alle woningen in de stad zonnepanelen. Volgens energiebedrijf Zonneplan neemt de groei af doordat veel geschikte daken al benut zijn. Ook de terugleverkosten en het afbouwen van de salderingsregeling zorgen ervoor dat zonnepanelen minder populair zijn. En er is een petitie gestart voor een blijvend eerbetoon aan de Sprookjestuin die in 1951 in het Stadswandelpark in Eindhoven stond. Volgens de initiatiefnemers vormde die tijdelijke attractie de inspiratie voor het latere Sprookjesbos van de Efteling. Ze willen dat de gemeente die geschiedenis zichtbaar maakt, bijvoorbeeld met een wandelroute, een manquette of een kunstwerk. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Valley zometeen. When you know someone, Roxanne. Ik hou van je, Roxanne. Hè? Roxanne Hazes, ja zeker. Valley, Diamond in the Night. De rollator discoplaat voor deze keer. En ook André Hazes. Dat is de senior Hazes dit keer uit 1994.

0: Valley, and when you know someone. Ik maak dan een foutje. Lost Frequencies en Netsky. Uit 2017 je hoorde je voorlezen van Valley. En Here With You. Dat was helemaal zo klopt het, ja.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
0: Roxanne, 2007. En toen was het nog vrij jong. Het is tegenwoordig gaat het wat beter met haar. Een tijdje in een dip gezeten en zo. En een ruzie met haar broertje. Maar het is allemaal weer helemaal koekenij. Ik hou van jou, zit. Dat bedoel ik, dank je.

lekker een rol op de discoplaken. Zomers dacht het wel lekker. Italo Valley. En Diamond in the Night. En plaat uit 1983. En no doubt met Just a Girl hoorde je voor deze rollate discoplaat. En nu André Hazes en Leave You Out. Ook weer van het 90s dat hij dit uitbracht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire trekker-trekbest op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. De groei van de industrie in de eurozone is afgelopen maand verder aangetrokken, meldt marktonderzoeker S&P Global. De fabrieksproductie in het eurogebied steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar. De onderzoekers spreken van een zomerse groeispurt. Fabrieken zouden vooral bezig zijn met het wegwerken van eerder opgelopen achterstanden. Vanaf de herfst ligt de fabrieksproductie naar verwachting weer lager. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Station met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
5: Radio SMB.
6: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
7: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
6: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
7: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: was die heerlijke meeslepend stukje Franse chanson romantiek uit 1980. De Franse charmeur Julien Clerc met zijn beeldschone en poëtische hit Venise. Jawel, was natuurlijk een van de warme herkenbare hits uit de jaren 80. Ik zeg welkom, ja, nog eventjes terugkomend op Julien Clerc. Hij had in Nederland ontzettend veel succes. Maar het Nederlands spreken ging hem wat minder af. Want tijdens een optreden sprak hij het publiek vaak toe in een komische mengelmoes van Frans, Engels en heel gebrekkig Nederlands. Maar zodra hij achter de piano ging zitten en begon te zingen, maakte het niets meer uit welke taal hij sprak. Ik zeg welkom bij de show. We zijn er weer, jawel.
1: Middag.
0: En mijn broer is er ook natuurlijk, zoals je hoort. Hey, welkom bij de show inderdaad. Platenprak op deze maandag alweer. We gaan lekker de Franse poëzie inruilen voor een van de meest iconische popklassiekers uit de late jaren 80. We duiken namelijk het najaar in van 1987. Fleetwood Mac met een gigantische hit Little Lies. Ik zeg welkom bij de show.

Dat was die ultieme dromer, een recente Science Pop Classic uit 82. De Tunesische Franse zanger Ever David met die gigantische wereldhit Words. Met dat herkenbare piepende synthesizer motiefje en natuurlijk zijn zijde zachte, bijna verlegen stemgeluid wist hij wekenlang de nummer 1 posities in Europa te bezetten. We laten de synthesizers achter ons en stappen over naar een prachtig meeslepend stukje Britse rockhistorie uit 73. We duiken het voorjaar in voor Roger Daltrey, de legendarische frontman van The Who, met zijn allereerste solo-hit, Give It All Away.

0: van Nederlandse bodem. Patricia Pai was haar tijd ver vooruit op het gebied van glamour en spullen promoten. Maar wist je dat ze ook vlak voor haar grote pop- en disco-carrière gewoon meedeed aan het Nationaal Songfestival en jingles inzong voor radio? Toen ze met dit nummer een hit scoorde, bewezen dat jaloezie op de dansvloer nog nooit zo stijlvol heeft geklonken. Who's that lady with my man? Kenny B of B? Parijs, dat kennen we natuurlijk. Het gigantische succes van Praat Nederlands met me biechtte hij op dat zijn eigen Frans eigenlijk helemaal niet zo denderend was. Hij kende net genoeg woorden om een stokbrood te bestellen en de weg te vragen. Maar het was goed dat het Franse meisje in de videoclip vooral naar zijn charme luisterde en niet naar zijn Franse grammatica-kennis.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: Ging het terug naar 63, de Exciters met een opzwepende en onweerstaanbare klassieker, Tell Him. Gaan we even naar Maria Carey.
1: Het is weer tijd voor een biografie waar muziek en verhalen samenkomen.
0: Zelden veranderde een stem in de popmuziek zo ingrijpend als die van Maria Carey. Met een fenomenaal bereik van 5 octaven en haar kenmerkende torenhoge fluitnoten zette ze het begin van de jaren 90 eigenhandig een nieuwe standaard voor vocalisten wereldwijd. Geboren op 27 maart 1969 in New York, veroverde ze vanaf haar debuut in 1990 de hitlijsten. Met onvergetelijke mega-hits als Vision of Love, Hero en de legendarische cover Without You vestigde ze zich direct als een absolute muzikale krachtpatser. Maria was echter niet alleen een begenadigd zangeres, maar ook een pionier achter de schermen. En als songwriter en producer verweefde ze als een van de allereerste gladde popballads moeiteloos met strakke hip-hop beats. Een vernieuwde crossover die de moderne popmuziek voorgoed zal veranderen. En ook in Nederland en Vlaanderen groeide ze uit tot een cultureel instituut. Haar iconische klassiekers All I Want For Christmas Is You is inmiddels een vast jaarlijks terugkerend onderdeel van de Nederlandse en Vlaamse kersttraditie. Met honderden miljoenen verkochte albums en talloze records op haar naam blijft Maria Carey een tijdloos icoon. Een muzikale architect en de onbetwiste Queen of Pop. En wil je het hele artikel helemaal lezen? Ga dan naar www.popmagazine.nl. Draai ik deze.
2: I'm gonna do a song now that I always loved as a little girl and always used to make me cry. And I want to sing it for you guys tonight. And it's called Without You.

0: knallendste debuutsingle uit 1999, waarin J-Lo, oftewel Jennifer Lopez, in één klap veranderde in een Hollywood-actrice, maar een van de grootste popsterren op de planeet. If You Had My Love. Tijd voor een nummer 1 hit.
1: Dit is de nummer 1 uit de top 100. Op deze datum uit het jaar 1976.
0: Het is deze week, exact 50 jaar geleden, dat de Nederlandse en Vlaamse hitlijsten in de ban waren van een ongekende zomerhit. Bij dat land in 1976 puffde onder een historische hittegolf, net zoals nu, steeg de zwoele discotrack Nice and Slow van de Jamaicaanse Jesse Green naar een absolute top. Green, voormalige drummer van reggae-legende Jimmy Cliff, verruilde voor zijn solo-carrière de reggae voor een gladde disco-sound. Met een aanstekelijke groove, subtiele blazers en een herkenbare fluittonen was het nummer de perfecte soundtrack voor de tropische temperaturen. Waar de plaat in Engeland een bescheiden hitje bleef, schoot hij bij ons direct door naar nummer 1. En 50 jaar later roept Nice and Slow nog altijd onmiddellijk herinnering op aan die snikhete zomer van 1976. Een tijdloze discoclassieker die bewijst dat je soms gewoon Nice and Slow moet aanpakken. En natuurlijk, het hele artikel is weer te lezen op popmagazine.nl. Draai ik even, natuurlijk, Nice and Slow.

Kan je verstaat in de muziekwereld bekend als de man die de synthesizers tot kunst verhief. Maar privé was hij zo'n enorme perfectionist dat hij rustig dagenlang bezig was om een enkel basgeluidje precies goed te krijgen. Keshif en Stone Love. Dan gaan we naar Kiss You All Over. Wie was dat ook alweer? Exile.

Kiss You All Over van Exile. Vrienden van de show, dat was hem weer voor vandaag. Natuurlijk zijn we er morgen weer. Ik ga er in ieder geval uit met Pink Floyd en Money. En namens mijn broer ook een hele fijne maandag nog.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauero. Daarmee keert het op 2 na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauero. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
10: Radio SMB.

1969 bracht de legendarische Britse rockband The Who deze single Pinball Wizard uit. De track afkomstig van een baanbrekende rockopera Tommy. Het nummer is een opwindende akoestische gedreven rocktrack geschreven door Pete Townshend. De tekst beschrijft een jongen, Tommy, die als doof, stom en blind wordt beschouwd, maar die een onovertroffen talent bleek te hebben voor de flipperkast. De Pinball. Het nummer is één van de meest iconische en energieke singles. Zometeen de Europese weersverwachting. Nu eerst uit 81 de Bee Gees en He's a Liar.

0: Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio erg warm met een tropische 34 graden. Maar valt er lokaal ook een stevige regen- of onweersbui. In Zuid-Europa en de Balkan is het aanhoudend heet met maxima tot 36 graden. Terwijl in het noordwesten, Ierland en noorden, Noorwegen, de temperaturen aanmerkelijk lager liggen en er buien vallen. Morgen wordt het bij ons met 32 graden opnieuw zeer warm, maar trekt er opnieuw een regen- of onweersbui over. In Polen stijgt de temperatuur zelfs naar 35 graden en ook in Zuid-Europa blijft het met 37 graden erg heet. In Noorwegen en het zuidoosten van Rusland blijft de kans op buien aanwezig.
1: Like en volg ons op Facebook. Volg de pagina. Muziekplezier.eu.
2: Nee toch? Het is Reinier Witbosveugen.

Ja, het lijkt me ook erg handig dat je dat doet als je wilt gaan springen. Eerst die parachute op je rug binden, want anders loopt het niet goed met je af. Something Happens horen we uit 91 met Parachute hier bij Muziekplezier. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zero's, de Tens en de Twenties. Met zometeen uit de hitlijst Teddy Swims en Break Up in Reverse. Maar we gaan eerst terug naar 1979. Het gezegde wat bij veel mensen altijd wel naar voren komt op maandag. I don't like Mondays.

Doorgestegen in de tweede week. Teddy Swims en Break Up in Reverse. Zometeen de Nederlandse weersverwachting. Maar eerst tijd voor een nationaal product. Direct, hier is How My Heart Was Won.

0: weeroverzicht.
1: Vanmiddag schijnt de zon nog flink, maar bereikt de hitte ook zijn piek, met op veruit de meeste plaatsen 30 tot 33 graden. Op de Waddeneilanden is het bij een doorstaande noordooster met 24 tot 27 graden een stuk aangenamer. Aan het eind van de middag betrekt de lucht geleidelijk, waarna er vanavond vanuit het zuiden kans is op stevig onweer. Morgen krijgen we een wisselvalliger weerbeeld met een mix van zon en overtrekkende regen- en onweersbuien. De wind draait naar het westen en brengt geleidelijk verkoeling, met temperaturen van 23 tot 26 graden aan zee, tot lokaal nog 30 graden in het zuidoosten.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Eindhoven en Amsterdam moeten beter samenwerken om koploper in de techsector te blijven. Dat schrijft techfilosoof Haroun Seik in het Parool. De afgelopen maanden onderzocht hij wat de steden van elkaar kunnen leren. Over de Brainport is niet altijd bekend dat er een heel ecosysteem met leveranciers en kennisinstellingen bestaat. En Amsterdam beschikt juist over veel grote techbedrijven en AI-specialisten. Maar volgens de onderzoeker werken de regio's nu te veel langs elkaar heen. Park Hilaria heeft in het openingsweekend iets minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. 120.000, dat zijn er 5.000 minder dan vorig jaar. Mogelijk komt dat door de hitte. Volgens organisator Eindhoven 24/7 was de sfeer op de kermis wel goed. Park Hilaria staat nog tot en met 9 augustus op de Kennedylaan. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur op het matje roept, meldt het ED. De Eindhovenaar Omar El Shal zit al sinds oktober vast in Egypte, vermoedelijk vanwege zijn standpunt over de oorlog in Gaza. Vorige week verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk. Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4-nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Dat komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. En in Best is zaterdag een 22-jarige man aangehouden nadat de politie meerdere zakjes cocaïne in zijn auto vond. Agenten wilden de bestuurder controleren, mede door meldingen over drugshandel in de buurt van het Achterom. Toen de agenten zagen dat er vanuit de auto iets aan een vrouw werd gegeven, besloten ze in te grijpen. De man probeerde weg te rijden, maar werd tegengehouden. In de auto lagen cocaïne en lege ponypacks. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Het valt door en nu, muziek plezier, en hier in het bos.

een kijkje in 1980 bij de tweede helft van het eerste uur van Muziekplezier. Blondie met Call Me. Met onderweg de Backstreet Boys, CCR en de top 40 van 40 jaar geleden. Met vandaag de nummers 40 tot en met 11. En nu Christopher Cross. Hier is All Right.

is dit toch wel een van de grootste successen. De Backstreet Boys, je hoort uit 96, Quit Playing Games With My Heart. Met zometeen de top 40 van 40 jaar geleden. Nu eerst terug naar 1970 met CDCR en Who's Time.

0: Dit was 40 jaar geleden de
1: Top 40.
2: 22e jaargang, week 31, de editie van 2 augustus 1986. Met vandaag de nummers 40 tot en met 31. Hekkensluiter, die zakt 10 plaatsen in de vierde week. Koos Alberts, ik slaap vannacht wel op de bank. Samantha Fox, That's Me, I Want Your Body, in de negende week gezakt van 26 naar 39. En de eerste nieuwe van deze week komen tegen op nummer 38. En dat is Amazulu met Too Good To Be Forgotten. André van Duin met Barbecue in de vierde week. 10 plaatsen gezakt naar 37. En met 1 plaats winst op 36 in de derde week. Tabber, Hidden en Leave It To Luck. Nieuw op 35. Let's Go All The Way van Sly Fox. Anita met You Cut Me Kite Up. Komt nieuw binnen op 34. En nieuw binnen op nummer 33. High In Love van Steve Winwood. Bakvis staat 4 weken genoteerd met The New Beginning en blijft stationair staan op nummer 32. En de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 31, The House Martens met Happy Hour.
1: De Klapper!

40 notering in 1984 voor Gadja Gugu. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier op deze maandag 3 augustus 2026. Met dit uur nog Tom Petty en The Heartbreakers met Free Falling. Maar eerst tijd voor een nummer over spirituele groei en nieuwe wegen. Peter Gabriel met zijn debuutsingle Soul Brill. Nadat hij

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnebreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in de Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauero. Daarmee keert het op twee na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauero. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Reumer Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Radio SMB.

Mr. Girl van No Doubt bracht ons bij een tweede uur van muziekplezier op deze ozo moeilijke maandag 3 augustus 2026. Nog een uur lang de beste.

0: Hamterik staan voor je klaar. Met nu het 73 The Osmonds en Down by the Lazy River.
1: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is Muziekplezier met

Disco Band, de Chaplin Band, hun grootste hit met Il Filaro. Het Italiaans voor het zeilschip. Het nummer is een cover van de Italiaanse zanger Lucio Ballistia. Met de versie van de Chaplin Band is voorzien van een opzwepend zwoele Italiaans-achtige discobeat en vette arrangementen. De track werd een enorme zomerhit, vooral nadat deze veel werd gedraaid op de radio.

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk in Chicago, Los Angeles en Las Vegas met temperaturen van respectievelijk 24 graden Celsius, 34 graden Celsius en een snikhete 45 graden Celsius. New York en Miami zijn bewolkt bij respectievelijk 25 graden Celsius en 32 graden Celsius. Morgen houdt het zonnige weer aan in Chicago, Los Angeles en Las Vegas met temperaturen van respectievelijk 27 graden Celsius, 34 graden Celsius en 44 graden Celsius. Terwijl New York bewolkt blijft met 29 graden Celsius en Miami te maken krijgt met kans op een bui bij 31 graden Celsius. Richting het einde van de week blijft het aan de westkust zonovergoten, met in Las Vegas aanhoudende extreme hitte van 44 graden Celsius op woensdag en donderdag. Like

the cows and stand by me. De beste muziekmix op jouw radio. Iedere werkdag 2 uur lang. Met zometeen de Braxtons en de Bos uit 97. Verder hebben we Hunter X en Golden. En het weeroverzicht voor Nederland voor vandaag en morgen. Maar eerst een klassieker uit 79 van eigen bodem. De formatie Diesel en Going Back to China.

kijk je 1997 met de bas van The Braxtons. Waar we zo meteen gaan kijken wat het weer ons gaat brengen. En in het vooruitzicht wordt het bekoet van Nick Kershaw. Maar hier is tijd voor een recente hit uit de hitlijst. Dit is Hunter X en Golden.

0: Weeroverzicht.
1: Vanmiddag schijnt de zon nog flink, maar bereikt de hitte ook zijn piek, met op veruit de meeste plaatsen 30 tot 33 graden. Op de Waddeneilanden is het bij een doorstaande noordooster met 24 tot 27 graden een stuk aangenamer. Aan het eind van de middag betrekt de lucht geleidelijk, waarna er vanavond vanuit het zuiden kans is op stevig onweer. Morgen krijgen we een wisselvalliger weerbeeld met een mix van zon en overtrekkende regen- en onweersbuien. De wind draait naar het westen en brengt geleidelijk verkoeling, met temperaturen van 23 tot 26 graden aan zee, tot lokaal nog 30 graden in het zuidoosten. De beste hits.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Op vrijdag 14 augustus vindt bij Hoeven 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot het Country Weekend plaats met de Country Talent Show. Vanaf 7 uur 's avonds is het festivalterrein geopend en om 8 uur start de talentenshow, waarin deelnemers 3 nummers naar keuze ten gehore brengen. Rond 11 uur volgt de prijsuitreiking, waarna het podium tot middernacht open blijft met muziek van DJ Henk voor de line dance liefhebbers. Zowel een vakjury als het publiek bepaalt samen de winnaar van de avond, die op zondag nog eens mag optreden op het hoofdpodium. De toegang op vrijdag 14 augustus is gratis vanaf 7 uur 's avonds bij Hoeve 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Deze Hound Dog gingen we helemaal terug naar 1956. The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Muziekplezier op deze maandag 3 augustus 2026. Met zometeen de hit in de verstaanbare taal. Verder hebben we nog in het vooruitzicht Boney M en Sister Sledge. En nu uit 1980, Carrie. Hier is Cliff Richard.

0: hit in een verstaanbare taal.
1: Er zijn van die regenachtige middagen waarop de tijd lijkt stil te staan en je gedachten onvermijdelijk terugkeren naar de mensen die je ooit van dichtbij hebt meegemaakt. Het is dat gevoel van heimwee naar een vervlogen tijd waarin alles nog mogelijk leek, maar de werkelijkheid uiteindelijk een andere afslag nam. Terwijl je naar buiten kijkt en de druppels op de ramen ziet tikken, besef je dat je Jessie denkt en je afvraagt hoe het leven haar sindsdien heeft behandeld. Het is een bitterzoete confrontatie met de vergankelijkheid en de littekens die achterblijven naar een intense relatie. De warme pianoklanken dragen die kwetsbare herinnering en maken het tot een tijdloos verhaal over verloren jeugd en liefde.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

allemaal. Joshua Caddinson en Jesse. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze maandag 3 augustus. Een nieuwe afspraak staat voor morgen gepland. Zelfde tijd, zelfde zender. En dan weer 2 uur lang met de beste muziek.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 10 september is er vanaf 10:30 in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel mindfulness en ontspannen. Dit zijn diverse ontspannings- en mindfulness-oefeningen voor de rust en de helderheid. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers op telefoonnummer 06-5185-2975 of stuur een mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

0: sorry.
1: Over en uit. Simon Keizer, zullen we het nog een keer? Nou, één keer is genoeg, meneer Keizer. Ja, toch? Cloud is hier. App.

bepaalde naam heeft dit soort muziek eigenlijk. Iets van Pasadopo of zo, ik weet het ook niet meer hoor. Elbow Boys in the Racketeers and You Got Me High. Nou, laat dat voor mij maar zitten dan. Ik weet het toch allemaal niet. Ik weet wel dat ik leuke plaatjes kan draaien. Zoals bijvoorbeeld van dit gezelschap. Ze noemen zich Jurk en het heet Cabalis. Er zijn Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. Weet je dat ook weer? Lekker radio!

Ja, in Brazilië kunnen ze dit wel. Als Sergio Mendes maar de leiding heeft. En Brazil 66 hoorde je met Masquerade. Meer dan niks. Nou ja, dat is wel zo. Becker Radio met de Rolling Stones. Hey, waar is uw nieuwe album? Die komt binnenkort uit. Ik heb

Ja, mijn hele leven lang heb ik de Rolling Stones gehoord, van jongs af aan. En ze zijn er nog steeds. Waiting on a Friend. Nou, dat zijn mijn vriendjes wel hoor, de Rolling Stones. Dekker Radio met Gordon. En dat is ook een aardige man. Met een leuk liedje uit 2013. Kom eens dichterbij. Nou, dat hoeft voor mij niet goed.

0: Kom eens dichterbij.
1: Kom dichterbij.
0: Gordon uit 2013.
1: Kom dichterbij.
0: Als je het tegen mij zou zeggen, dan zou ik zeggen: ga je weg, vieze Rick. Jawel, zo ben ik dan wel weer hoor. Hé, hey, ik ga nog eventjes op weg naar het half uur. Met Lulu. Oh me, oh my.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergrauw. Eindhoven en Amsterdam moeten beter samenwerken om koploper in de techsector te blijven. Dat schrijft techfilosoof Haroun Seik in het Parool. De afgelopen maanden onderzocht hij wat de steden van elkaar kunnen leren. Over de Brainport is niet altijd bekend dat er een heel ecosysteem met leveranciers en kennisinstellingen bestaat. En Amsterdam beschikt juist over veel grote techbedrijven en AI-specialisten. Maar volgens de onderzoeker werken de regio's nu te veel langs elkaar heen. Park Hilaria heeft in het openingsweekend iets minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. 120.000, dat zijn er 5.000 minder dan vorig jaar. Mogelijk komt dat door de hitte. Volgens organisator Eindhoven 24/7 was de sfeer op de kermis wel goed. Park Hilaria staat nog tot en met 9 augustus op de Kennedylaan. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur op het matje roept, meldt het ED. De Eindhovenaar Omar El Shal zit al sinds oktober vast in Egypte, vermoedelijk vanwege zijn standpunt over de oorlog in Gaza. Vorige week verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk. Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4-nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Dat komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. En in Best is zaterdag een 22-jarige man aangehouden nadat de politie meerdere zakjes cocaïne in zijn auto vond. Agenten wilden de bestuurder controleren, mede door meldingen over drugshandel in de buurt van het Achterom. Toen de agenten zagen dat er vanuit de auto iets aan een vrouw werd gegeven, besloten ze in te grijpen. De man probeerde weg te rijden, maar werd tegengehouden. In de auto lagen cocaïne en lege ponypacks. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

Wolfman Jack. Wat is dat voor iemand? Waar ze over zingen. En de stem die je hoort op de achtergrond. Die rauwe stem van. The Guess Who heeft deze uitgebracht in 1974. En deze man was te horen op een zender die ook in Nederland ontvangen was. Dat was American Forces Radio. En nou, wij hebben hem met de ziekenomroep waar ik toen deel van uitmaakte in Amsterdam, het Sint-Lucas ziekenhuis, een keertje in New York aan de telefoon gehad. Die man heeft echt zo'n stem. Was een geweldige kerel. En een van de medewerkers heette Kupers, maar daar maakte hij boepins van. Het was een heel mooie toestand. Dekker Radio gaat verder met Mama's Gun. Dat is weer wat anders, zeg. I Need to Win. En daarna Jack met Paraplu. Misschien kunnen we hem gewoon verstaan. Wie weet. Dekker Radio deel 2. Welkom als je er net bij komt.

nummer uit 2024 van Jack. J-E-C-K. En die bezong zijn paraplu. Niet onbelangrijk als het regent, toch? We gaan eens even luisteren naar Zuver Scheerwol. Dat is lang geleden dat ik daar wat voor draai. Maxi Jakker. Leuke muziek uit 2018. Lekker aan.

Dat is al oud, deze. Van Pino Danjo uit 1981 namelijk. En Ma Quale Idea. We gaan eens eventjes luisteren naar recente muziek. Uit, even kijken, nee, van Frans Bauer en Jan Smit. En uit Amsterdam, zullen we maar zeggen.

0: jee, Rolls Royce. Ze verdiende hiermee waarschijnlijk een Rolls Royce. Is It Love You're After? Grote hit van haar van een hele tijd geleden. Oh, ik moet opschieten.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Want Paul McCartney en Wings kan niet wachten. Met Mrs. Vanderbilt. Lekker.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee. De man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Online en

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met...

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Welkom, lieve luisteraars uit binnen- en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

De opening was voor Nat King Cole. Geboren op 17 maart 1919. En dat gebeurde in Montgomery in Alabama. Geweldig jazzpianist. En een fluwele stem. Nat King Cole.

Nat King Cole is overleden. 15 februari 1965. Hij had toen een beroemde zangeres als dochter. Natalie Cole. Ik heb er nog platen van uit de Chivaro. Ik zal ze eens opzoeken. We hebben ze weer in veilige talen klaar liggen voor jullie op deze vroege zondagmorgen. De hits uit de Maddox. Maar vooral uit de Chivago en de Hollywood. De volgende plaat is een hele bijzondere. Van de groep die op woensdag 6 februari 1980 heeft opgetreden. Live on stage in de

We kochten deze plaat bij de USA in 1979. Daar de binnen Chivago en in de Hollywood. Wat een dubbel exemplaar. We legden ze heel vroeg vast. En toen ze eindelijk dan op het podium stonden, begin van 1980, stond deze plaat nummer 1 in Nederland. Rebels Delight heeft 14 weken gebivakkeerd in de top 40. Dat was een hele lange tijd en een fantastisch optreden. De jongens stonden versteld van, toen ze dit begonnen te zingen, dat 1400 mensen het hele nummer meezongen en van buiten kenden. Je hebt ze in allerlei kleuren. Maar voor de meeste mensen moeten ze echt rood zijn. Hoewel ik vind dat ook andere kleuren mooi passen bij deze bloem. De Mac Band featuring

1988, we zakken even terug in het hitverleden van Chivago, de discotheek Chivago. En dan komen we terug in 1974, we draaien de titelsong uit een LP van de Detroit Spinners. En de titelsong van de LP is Mighty Love.

We schrijven het jaar 1974. Glorietijd in de Chivago. En precies 10 jaar later, in 1984, kwam de volgende plaat uit de New York Music Factory.

grote hit in de Chivago. Niet, maar dat is wel de volgende. Want dit was een grote hit in de Hollywood in 1984. We gaan nog even terug naar 73, 74. Toen was dit een grote hit op de Nederlandse radio's. En in onze Chivago.

73, 74 en nu tijd voor een plaat uit 1975, Jackie de Shannon. Wat oorsprong een country zanger is, hoort het nog een beetje in deze plaat. You're the only dancer.

Jorn, die al die dansen, dat is heel vervelend als je met heel veel vrouwen bent en je kunt maar één danser vinden. 16 jaar was ze toen dit een hit werd voor haar. Lay Love on You, Luisa Fernandez.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. De verdachte zou in contact staan met mensen van de Afghaanse tak van Islamitische Staat die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De man zit in volledige beperkingen, wat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee. De man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
1: SNB
11: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
1: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Welkom lieve luisteraars uit binnen en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er vreselijk veel zin in.

of Love. Was de derde single van Frankie Goes to Hollywood. Misschien is dit wel jouw lievelingspark.

Wells Park is melting in the dark. Dan zie je langzaam die zon ondergaan. Dan zie je het park smelten in de rode kleur van de ondergaande zon. En dan denk je maar in één ding.

Heb je wel eens gehoord van de Jungle Brothers? De Jungle Brothers. En voel je het al? Kun je het al voelen?

JB 兄，JB 兄。

check this out.

0: De Jungle Brothers op deze vroege zondagmorgen.
1: Oh baby, don't hurt me, no more.
0: Hoe is dit verpakt? Hoe is dit in godsnaam verpakt? Wat is liefde?

Wat is Love van Hathaway? Plaat werd wereldberoemd in de uitvoering van Gloria Gaynor. I Will Survive. Maar zij hebben er een hele mooie uitvoering van gemaakt. En zij is 49ers.

49ers. I will survive. Gaan we eens draaien voor Felix, van Felix. En van Felix voor Felix.

Felix Knabe. Van de Zwaan in Oosterwijk. En van de mooiste terrassen van Nederland. Daar in Oosterwijk bij de Zwaan.

Wij kochten de volgende plaat bij de USA in Antwerpen, maar Arie Koenen kocht hem in Londen. De volgende plaat, deze. Fairly Jack Master Funk. En Jesse Saunders. Love can turn around.

Love can turn around. Van Adi Koenen was deze op deze vroege zondagmorgen. Ik kijk even naar de klok en dan zie ik dat we niet zoveel tijd meer hebben. Als ik ABC, dan denk je, ze zijn met z'n... Op deze plaat ook al. The Night You Married Love featuring Contessa Lady V.

tonight, you murdered love. Ja, dan slaat de kou wel rond je hart, hè? It's cold outside. Ik ga je nog een hele mooie zondag toewensen. Pas goed op jezelf, blijf gezond. En volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, is er weer Hollywood Swinging. Ik zeg dankjewel voor het luisteren en houdoe.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. De tientallen boeren die donderdag met zo'n 80 tractoren een snelweg blokkeerden, krijgen daarvoor waarschijnlijk geen boete. Want volgens de politie waren de kentekens van de tractoren afgeplakt, waardoor de bestuurders niet kunnen worden geïdentificeerd. De actie zorgde voor een file van ruim 4 kilometer op de A35 bij Almelo. Het afplakken van kentekens is wel verboden, maar de politie zegt dat handhaving in dit geval niet mogelijk is. De demonstratie was gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet. In het zuidoosten van Nederland is het vandaag op meerdere plekken warmer geworden dan 35 graden en daarmee is het regionale hitterecord uit 2020 geëvenaard met voor de 7e keer een dag boven de 35 graden. In Maastricht was het 35,5 graad, de hoogste temperatuur van vandaag. Volgens Weer Online komen zulke extreem hete dagen steeds vaker voor door de verandering van het klimaat. Het landelijke dagrecord voor 3 augustus staat op 36,6 graden en dateert uit 1986. En in Denemarken is de vernieuwde langere dienstplicht ingegaan. Vandaag zijn ongeveer 1600 militairen begonnen aan hun diensttijd van 11 maanden in plaats van de 4 van voorheen. Voor het eerst geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. Denemarken breidt zijn krijgsmacht uit vanwege de oorlog in Oekraïne, de Russische dreiging en de oplopende spanningen in het Arktisch gebied. Later deze maand worden er voor het eerst ook Deense dienstplichtigen ingezet op Groenland ter verdediging. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Sparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
13: I have a dream that one day...

0: create any.
1: Goedenavond, daar zijn we weer. Caribisch Carousel op de maandag van 7 tot 9. Nou, het is buiten stikwarm, dus hier in de studio ook nog steeds. We gaan lekker tropische muziek draaien.
2: Oh
1: yeah. Ik ben Marion de Prado en ik ben er dus tot 9 uur.

met een beetje energiek nummer binnenkomen. De titel van dit nummer was Homenaje a los Salseros. En dat betekent eigenlijk opgedragen aan Salseros. Nou, ik ben dit weekend op stap geweest weer met een hele hoop Salseros. Ik zal er straks meer over vertellen. Maar het is toch gewoon wel heel fijn als je kan dansen en kan blijven dansen als je ouder wordt. Daarover straks meer, maar voorlopig luister je naar Caribisch Carousel. Ik ben Marion de Prado en ik ben er tot 9 uur. Spanish Harlem Orchestra. Hoor ik niet zoveel meer.

Spanish Harlem Orchester, dat zijn eigenlijk allemaal bands uit New York. En daar vind je toch een vrij grote mengeling met de jazz in. En ook die Descargas met die piano en zo. Zo'n instrument wat dan alleen even losgaat. Ze hebben een hoop nummers gemaakt en ook hele dansbare nummers. Wat wilde ik vertellen? Oh ja, ik wilde vertellen dat het volgende nummer, dat is eigenlijk een beetje een godsdienstig nummer, komt van Curaçao. Er zijn veel mensen op Curaçao, ook in het Caribisch gebied, die katholiek zijn. Behoorlijk gelovig. En dan heb je natuurlijk naast het katholicisme, wat met de Spanjaarden natuurlijk meegekomen is en met de Nederlanders, heb je die natuurgodsdiensten, die volksgeloven. Nou, op Cuba is dat Santeria. En dat is eigenlijk een beetje een mengeling van katholicisme en Yoruba-religie. Yoruba komt uit Afrika en dat is natuurlijk met slaven meegegaan. Dit nummer, Dios Tabon heet het, is Papi Mens. Ik vind het gewoon wel een leuk nummer. Even kijken, dat gaan we doen. En dat gaan we ook doen. Hoppakee.

religieus nummer, maar ik vond het melodietje winkel leuk. En dit nummer is, denk 2 jaar geleden of zo, is het heel hot geweest op Curaçao. Ja, ik ben zelf niet zo religieus meer. Ik denk echt, als we de wereld willen veranderen, dat wij mensen dat moeten doen. Er zijn prachtige boeken geschreven, zoals de Bijbel en de Koran, over wat mooi zou zijn om samen te leven. Maar ja, dan zijn er allerlei regimes weer die daar een mensenwet overheen leggen en daar gaat het helemaal mis. Het grappige was trouwens dat toen ik in Cuba was, ergens in 2008 of 2009, toen overleed de paus. En toen hebben wij 4 dagen hebben wij rouw gehad op Cuba. Nou, ik begrijp daar niks van, want communisme is volgens mij tegen godsdiensten. Dus het zal wel weer vriendjespolitiek zijn geweest. De volgende is zo eentje. Yo no sé mañana. Eigenlijk weet je heel vaak niet wat er morgen gaat gebeuren. Luis Enrique. En misschien is het ook maar goed dat je niet weet wat er morgen gaat gebeuren. Plan maken is oké in deze tijd, maar van onze kinderen wordt verwacht dat ze heel flexibel zijn, buigzaam, om mee te gaan met wat er allemaal verandert de volgende dag.

Ja, ik weet het niet, morgen. Ja, en als je denkt van, hé, wat is dit voor een programma? Want je hebt net voor de eerste keer geluisterd. Wij zijn Caribisch Carousel. Ik ben Caribisch Carousel. Ik ben elke maandag meestal live van 7 tot 9. En ik draai voornamelijk muziek van de westkant van de aarde. En dat kan heel breed zijn. En soms ook wel eens een keer wat uit Spanje en uit Afrika. De volgende is een bekende merengue-artiest. Luna llena, Elvis Crespo. Llena.

Ja, en in plaats van Suavemente kan je deze ook wel eens draaien. Het is gewoon toch allemaal lekkere merengues. De volgende is een van mijn favoriete nummers. En met mij voor vele vrienden...

Ja, en als we dan toch in Cuba zijn, dan zal ik even vertellen wat ik allemaal gedaan had de afgelopen weekend. Want ik kwam net uit Duitsland terugrijden, waar 4,5 uur rijden opeens 6 uur werd door allerlei ongelukken en zo. Maar hoe het eigenlijk allemaal begon, je hebt in Cuba dansen die heten ruedas. Ruedas is een soort ronde dans. En dan sta je met paren, sta je in een ronde. En dan roept iemand, die roept een bepaald woord. En daar hoort dan een bepaalde beweging in het dansen bij. Dus je geeft elke keer je partner, de mannen, de leiders geven de partner door naar de volgende. En ja, het is gewoon keigezellig. Het is ontstaan uit in de buurten van de volksbuurten van Cuba. Daar dansen ze gewoon met vrienden en met familie en zo. En die calls, die maken ze zo gek als je maar kan bedenken. Nou, inmiddels is het zo dat ook in Nederland heel veel rueda wordt gedanst. Je hebt heel veel soorten rueda ook. De simpele die zijn gewoon met bepaalde calls en die kent eigenlijk iedereen. Maar er zijn nu inmiddels ook structuren en allerlei namen gebruiken ze ervoor. Waardoor zo'n kring opeens een lijn wordt of twee kringen waar vier paren in staan die dan weer met elkaar dansen en ook uiteindelijk weer in een grote kring dansen. Nou, kan knap ingewikkeld zijn. En wij zeggen altijd tegen elkaar van, we worden zeker niet dement. Want het is hard werken om te zorgen dat je en goed blijft dansen op de maat natuurlijk. En ook die calls allemaal probeert te volgen en te verstaan. Mensen denken altijd van, oh, dat kan ik niet onthouden. Nou, troost je kan het nooit allemaal onthouden. Want overal op de wereld en vooral in Cuba verzinnen ze dus gewoon hele gekke dingen. En die komen dan weer in Nederland of in Europa. En dan, dan moet iedereen dat weer leren. Het is makkelijk als je Spaans praat. Want er zitten wel bijvoorbeeld sombrero. Dat is iets met een hoed. Een armbewegingen die lijken op dat je een hoed opzet. Nou, zo zijn er meer van die dingen. Maar er zijn ook hele idiote calls. En die ja, die moet je gewoon een keer gezien hebben. Nou, wij hadden het weekend dus in Duitsland zijn we geweest. Daar was een rueda festival met allerlei mensen, allerlei nationaliteiten. We waren met een hele grote groep. En dat was dus gewoon hartstikke gezellig. De volgende.

Ivan Vernot. En dan om even verder te vertellen over die Rueda's. Dat is dus, ik zie het eerst ontstaan in de jaren 50 eigenlijk in Havana. En wat het leuke van die Rueda is, is dat het gewoon draait om het groepsgevoel. En niet om een strakke, synchrone uitvoering. En ook niet om individuele duo-dansjes om het perfect te zijn. Het is echt gewoon lol. En dat is eigenlijk ook waar het allemaal begon. Want omdat ik al vrij lang meeloop in de salsa, weet ik dat op her en der plekken gewoon die rueda gedanst wordt. Het wordt niet zoveel op dansscholen gedaan, maar er zijn mensen die zich organiseren en dan een groep om zich heen krijgen. Nou, Yvonne, Ron en Yvonne zijn ook twee van die mensen. Die komen uit Breda. Rueda for Fun noemen ze zich. En kan je ook vinden op internet. En die hebben gewoon zo her en der allemaal clubjes mensen. Ze zijn in Eindhoven afgelopen jaar begonnen met Rueda. Nou, daar kwamen mensen uit Den Bosch weer op af. Dus zo onderhand is er zo'n hele groep om hen heen geformeerd. En met een gedeelte van die groep zijn we dus naar Heilbronn geweest. En ja, ik moet je zeggen dat mijn verwachting als je daar naartoe gaat is toch wel dat je de gezelligheid van een groep krijgt en dat niet iedereen zijn ding doet. Nou, dat was in dit geval was het helemaal top. We hebben zoveel lol gehad en er is hard gedanst, er is veel gedanst. We hebben heel erg ons best moeten doen. Maar daarna ga je met elkaar eten en nou ja, het was gewoon helemaal top. Ik bedank ook alle mensen die meegeweest zijn met die groep. En wil je Rueda gaan dansen, dan kan je in Eindhoven terecht bij Skifit. En zoek even op internet Rueda for Fun. Dan kan je alle informatie vinden van wanneer dat plaats gaat vinden en hoeveel het kost. We blijven even in Cuba. En het wordt een nummertje van Willy Cherin.

Die festivals waar je met z'n allen naartoe kan gaan, zijn natuurlijk ook allemaal dansvakanties. En mocht je op Cuba komen, dan krijg je vast te maken met ginateras. Vroeger waren dat vrouwen die vrouwelijke sekswerkers. Maar tegenwoordig moet je het eigenlijk veel breder zien. Het is een breder term voor straathandel of informele dienstverlening van Cubanen, dus ook van mannen, die in de jaren 90 in Cuba ontstond. En dit is natuurlijk puur economisch. Want als je geen geld hebt en weinig verdient en toch jezelf en je gezin moet onderhouden, dan ga je iets verzinnen waar je wel geld mee kan verdienen. Nou, dat doen ze dus. Als je in Cuba, ik denk dat op het ogenblik, het is ook afgeraden om nu naar Cuba te gaan. Maar toen het nog redelijk goed was in Cuba, toen kwam je dit soort mensen kwam je tegen. En die hielpen je op weg. Die zorgden dat je op de plek kwam waar je naartoe wilde. La ginatera dus, dat is de vrouwelijke vorm. En nu los ginateros. We gaan even naar de Dominicaanse. De Romeo Santos. Suegra. En dat is volgens mij schoonmoeder. En daar moet je altijd mee uitkijken.

Ja, het Rueda Festival waar ik was, daar waren ook bachata, was bachata Rueda. En ook musicality wat betreft bachata. We gaan de laatste 7 minuten van het eerste uurtje Caribisch Carousel in. Ik ben er na de klok van 8 uur en ik ben er tot 9 uur. Dus ik hoop dat je blijft luisteren. En zometeen ga ik over op het nieuws.

Ja, wie is je vader, wie is je moeder? Altijd opletten. Het laatste nummer, een mooie son van Alexander Abreu. Kom maar.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 7:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. Twee mensen zijn in de Verenigde Staten overleden na een uitbraak van een parasiet die in verband wordt gebracht met besmette ijsbergsla. Er zijn al duizenden mensen ziek geworden en bijna 200 belanden in het ziekenhuis. De meeste besmettingen zijn in de staat Michigan gemeld. De uitbraak werd aanvankelijk gekoppeld aan fastfoodketen Taco Bell, maar dat verband is nog niet bewezen. De Amerikaanse toezichthouder onderzoekt de besmettingsbron nu bij een groenteleverancier uit Mexico. De natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. En de leider van de Spaanse exclave Ceuta beschuldigt Marokko ervan de massale toestroom van migranten te hebben aangemoedigd of mogelijk gemaakt. Volgens hem kwamen daarbij zeker 88 mensen om het leven. Ook de Spaanse inlichtingendiensten denken dat de Marokkaanse grensbewaking tekort is geschoten. Maar Marokko wijst juist naar misinformatie op sociale media als oorzaak van de massale oversteek. Ondertussen bespreken de EU-ministers de situatie nu tijdens een video-spoedoverleg. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
0: SNB
5: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
0: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
6: I have a dream that one day...

0: are created equal.
1: En dan zijn we weer met het tweede uurtje van Caribisch Carousel op de maandag. Even kijken, wat was het? 3 augustus. Het is buiten gewoon nog lekker warm, dus we houden het hier binnen de studio ook goed op temperatuur. Caribisch Carousel met muziek van de westkant van de

Ja, en daar is men in het salsa circuit niet zo gek op, maar het hoort er toch echt bij. Het is voor Latino's is het echt gewoon feest, de merengues. Nou, mensen die geluisterd hebben naar het eerste uurtje, had ik verteld dat ik lang weekend weg was geweest naar Duitsland, naar Heilbronn. Daar was een Rueda-festival. Rueda is een kringdans uit Cuba, waar je met paarden staat. En nou, er wordt er iets geroepen en dan moet je daar een bepaald figuurtje op doen. We waren met een hele leuke groep, echt geweldige mensen allemaal. En ja, hoe dat dan begint. Op een gegeven moment ga je gewoon salsa dansen. En dan kom je in aanraking met dat soort dingen. Die speciale dingen. Die speciale danssoorten. Vooral als je een beetje gaat inzoomen op Cuba. En nou, dan ben je opeens met een hele grote groep. Ben je Rueda aan het dansen. En dan ben je opeens met die hele grote groep een weekend weg. Dus zoals men altijd zegt. Het leven is een feest. Maar ja, je moet dan wel zelf de slingers gaan ophangen. De volgende is een bachata, ateo. Ik had in het eerste uur ook even over godsdiensten. Ateo is natuurlijk iemand die niet in een godsdienst gelooft. En dit is een nummer van Setangano. Setangano heb ik een paar weken geleden ook iets van gedraaid, omdat mijn dochter daar iets van gecoverd heeft. Dit nummer heeft nogal veel ophef gegeven, want de videoclip was in de katholieke kerk opgenomen. En ja, atheïsme, ateo dus, dat in de katholieke kerk, dat viel niet helemaal goed.

C. Tangano, een bekende artiest uit Madrid. En nou ja, zijn clipje werd niet helemaal goed ontvangen, omdat het in een kerk opgenomen was. En het gaat over atheïsme. Even lekker naar de Semba en de Kizomba.

samba en kizomba. Je kunt het ook leren bij Skifit. Daar zit Kizomba Addicts. En die geven lessen. En we hebben een primeur. Want 30 augustus gaan we daar een matinee organiseren. 'S middags dus van 4 tot 10. En dan ben je van hartstikke harte welkom. Het is heel gezellig altijd. Geen salsa, alleen kizomba, samba, afro, dance. Nou, kompa, wat er allemaal bij hoort. Een ander agendapunt is komende donderdag. Weert, die hebben altijd op de eerste donderdag van de maand. Of ja, is altijd één keer in augustus. Is eigenlijk in augustus alleen. Hebben ze op de markt hebben ze salsa. En dat begint om 9:15. Van tevoren is er een workshop. En het eindigt om 11:00. En wees dus niet te laat, want de vergunning loopt echt maar tot 11:00. En iedereen vindt dat altijd heel vroeg. Maar het is wat het is. Dus donderdagavond 6 augustus in Weert. Nou, dan komen natuurlijk met een rap tempo de Antilliaanse feesten eraan. Die zijn in het weekend van 6, 7 en 8 augustus. Er staan weer een hoop bands op het podium. Ja, mensen zijn alweer aan het bekritiseren wat ze mooi vinden, wat ze niet mooi vinden. Ik zeg maar zo, we mogen blij zijn dat nog dat festival met live bands er zijn, want het is allemaal gewoon niet meer te betalen. De volgende was een... even kijken... Oh, dat is weer een... eentje van... hoe heet die? Cubanenson.

Rodolfo Ortega met Cubano Son. Een leuke band. Toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik dat ik te laat zou zijn. Dat viel, uiteindelijk viel er wel mee. We waren om uur of tien, half elf waren we uit Heilbronn vertrokken in Duitsland. Nou, daar zou je naar Eindhoven 4,5 uur over doen. Dat werd 6, want er waren enorm veel ongelukken onderweg. Maar ik was redelijk op tijd. Dus ik heb Rits Rats Rits nog even de playlist in elkaar gemaakt. En daar zit een hoop oude nummers tussen, maar ook gewoon lekkere nummers die ik zelf graag hoor. De volgende is er een van.

ja, muziek travels, waar mensen naartoe gaan. En mensen gaan natuurlijk van het ene eiland naar het andere eiland. De volgende is even Compa. En het is een bekend nummer, wordt vaak gedraaid. Maar ik word er gewoon blij van.

Somon toen op Bolero overgaat. En iets wat misschien heel veel mensen niet weten, maar ook de bachata stamt af van de Son en van de Bolero uit Cuba. Op zich natuurlijk niet zo vreemd, want die eilanden die liggen allemaal vlak bij elkaar. En,

Ja, ik kom zeker van de bovenwinden. En nou, ik had het toen net al over de Antilliaanse feesten. Hij probeert toch altijd wel van elk eiland of van eilanden bands te krijgen. Ja, en de ene keer is dat makkelijker dan de andere keer. Maar je gaat daar zeker compa en zo horen. De volgende is eentje van Grupo Galé. Galé is ook op de Antilliaanse feesten, volgens mij op de vrijdag. Even kijken. Vrijdag, Casaf, Grupo Galé, Orishas, GMB Neutron, Kieke. Kieke is leuk om naartoe te gaan. Heb ik op de North Sea Jazz in Curaçao gezien. Isario, ken ik niet. En J9. Evelien Dupuis, daar hoor je op het ogenblik heel veel van. En dan heb je Sweet Melodies. Nou, het valt altijd mee, die concerten. En als het niet meevalt, dan staan de meesten toch op de camping. En de camping is een fenomeen op zich. Daar wordt het hele feestje gevierd. Maar goed, Grupo Calé, we gaan er even naar luisteren. Pure salsa uit Colombia.

Ballet, die hebben echt wel een naam. En ik ben benieuwd of ze het waar gaan maken. De volgende is een oudje van Eddie Palmieri. En het gaat over dat je af en toe gewoon je mond dicht moet houden. Niet roddelen.

toch een van de bekende. Even kijken, de volgende wordt eentje van Prince Royce. Dat dus. Mooi artiest ook. Ik was een poosje geleden naar een concert van Romeo Santos en Prince Royce geweest. Zijn toch wel de grote der bachata. Alhoewel er dus heel veel bachata-artiesten zijn op het ogenblik. En bachata is ook hot. Als je dat wil gaan dansen, ga bij alle dansscholen langs. Want iedereen heeft zijn eigen

0: Towers, baby.
1: Hij dus, Mike Towers. Enfin, verschillende bachata-soorten dus. En nou, ook die dansscholen die hebben gewoon verschillende sfeer. Ik zou er zeker gaan kijken. Deze is een van mijn meest gedraaide nummers vorig jaar. Van Aimee Nuviola, Foto de Familia. En het gaat erover dat hele gezinnen uit elkaar worden gerukt met die oorlogen. Dat mensen wegvallen op het familieshotje, het plaatje. En dat die foto steeds leger wordt.
2: Detrás de todos estos años. Detrás del miedo.
1: En het nut van al die oorlogen, nou, vertel het me maar.

ai miei nuvola, nuviola met foto de familia. De volgende is weer een bachata. Ik ben een beetje heen en weer aan het schuiven, want daar had ik vandaag zin in. Komt u maar, Quiero solo un beso van Marco Puma. Had op de reis naar Heilbronn dicht van mijn eigen programma's terug zitten luisteren. Nou, ik ben over het algemeen wel tevreden over mijn muziekkeuze. Als het maar verschillend blijft.

Lekker chill. En daarmee zijn we in de laatste 7 minuten beland van het tweede uurtje Caribisch Carousel. Ik ga zo meteen lekker naar huis. Ik heb er 6 uur rijden achter de rug. Met wel, was wel helemaal de moeite waard. Maar ja, daar word je toch moe van. Even kijken. Nog een nummertje van Cuba. En dan, wat hebben we daarna? Even kijken hoor. Ja, ook nog iets uit Cuba natuurlijk. Daar eindigen we mee. Zoals ik al zei, donderdagavond in Weert dus. Altijd gezellig. Heel veel bekenden uit Eindhoven en omgeving Weert en Limburg. En voor de rest natuurlijk de Antilliaanse feesten die eraan komen. Nou, kijk goed naar hun programmering. Ik denk dat het gewoon allemaal wel weer gezellig wordt. En zoals ik al eerder zei, we mogen blij zijn dat we nog die live bands hebben. 16 augustus is de Skifit weer. Daar hebben we een barbecue buffet, dus je kan altijd komen eten. En we hebben ook een reunie van de groep waar we net mee naar Heilbron zijn geweest met de Rueda. En daar wordt een workshop gegeven, maar die workshop moet je dus wel een klein beetje Rueda-ervaring hebben. 16 augustus, twee hele bekende DJ's, DJ Erik P. en DJ Franklin. Dat is een diehard van de eerste uren van salsa. Nou, voor de rest gratis. Je kan gewoon lekker komen als je niet danst. En er is ook een buitenterras. Ik denk dat ik daar even mee ga eindigen. Ik wens jullie een hele fijne week. Hou je huis gesloten overdag. Dat doen ze in de tropen ook. En vooral 's avonds laten afkoelen. Afijn. Ik ga de links op Facebook zetten. Dan kun je terugluisteren. Maar je kan altijd terugluisteren via de website van Radio Som en Breugel. En dan zie je terugluisteren. En dan klik je op Caribisch Carousel. En dan kom je bij Mixcloud terecht. Enfin, nogmaals, een fijne week en super bedankt voor het luisteren. Doei doei!

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 7:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
7: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
8: Deze aflevering open ik met Surrender Hill, een band die het Texaanse landschap haast hoorbaar maakt. Hun nieuwe werk ademt ruimte, liefde en verlies en vormt meteen een warme binnenkomer. Verder in dit eerste uur hoor je onder meer Brad Paisley met het album van de maand, een klassieker van Tom Jones en dan de krachtige stem van Brandi Carlile. Ik maak ook ruimte voor nieuw talent en muziek van eigen bodem.

0: Surrender Hill opent dit uur met drie nummers die mooi laten horen waar de band voor staat. Melodieuze country met een stevige rootsbasis en een warme, natuurlijke productie. Girl in Abilene was de eerste song. Cowboy's Last Ride en Wild Country dragen dezelfde sfeer. Maar elk nummer heeft zijn eigen invalshoek en karakter. De titel suggereert al dat de band zich thuis voelt in het klassieke countryverhaal. Met ruimte voor weemoed, reislust en een tikje nostalgie. Wat opvalt is de combinatie van toegankelijkheid en vakmanschap. Songs die meteen landen, maar toch genoeg detail hebben om te blijven hangen. Surrender Hill laat hier horen dat eenvoud vaak juist de grootste kracht is.
1: Well, it's raining at the campfire.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Brad Paisley en Miranda Lambert vormen samen een sterke combinatie op Someone Else's Arms. Een duet dat helemaal leunt op emotie, timing en onderlinge spanning. Paisley is uiteraard een meester in slimme country-arrangementen, terwijl Lambert het nummer die extra dramatische lading geeft. Het resultaat is een song die zowel radiovriendelijk als inhoudelijk stevig is opgebouwd. Een duet als dit werkt vooral omdat beide stemmen karakter hebben en elkaar niet in de weg zitten.

Kaylee Hammack brengt met Must Be Nice een single die meteen laat horen hoe eigentijdse country vandaag kan klinken. Hammack heeft een frisse, directe manier van zingen die goed past bij songs met een persoonlijk randje. Ze laat bovendien horen dat moderne country geen afstand hoeft te nemen van karakter en verhaal.

Tom Jones met Green Green Grass of Home is een klassieker die niet veel introductie nodig heeft. Het nummer is door de jaren heen uitgegroeid tot een van de bekendste country ballads in het repertoire, rond de grens tussen pop en country. Jones geeft er zijn kenmerkende kracht en warmte aan, waardoor de song ook vandaag nog overtuigt. Het blijft bijzonder hoe zo'n bekend lied telkens opnieuw fris kan klinken in een goede uitvoering. Een cover in het tweede uur.

Black Barrel en The Batman brengen met Uncle Chuck een single die meteen een eigen sfeer neerzet. De bandnaam alleen al suggereert een stevig, wat ruiger geluid. En de titel past er mooi bij. Uncle Chuck klinkt als een nummer dat geworteld is in storytelling en band spirit.

Brandy Carlisle is van de partij met de Joke, een song die inmiddels bijna een moderne klassieker genoemd kan worden. Het nummer is groots in opbouw, sterk in tekst en gedragen door Carlisle's indrukwekkende stem. Ze weet emotie en kracht heel natuurlijk samen te brengen, zonder dat het overdreven voelt. Carlisle staat voor kwaliteit, urgentie en persoonlijkheid.

Jack Browning laat met Champagne Taste horen dat hij thuis is in een stijl die tussen country Americana en songwriter pop inbeweegt. De titel is licht ironisch, wat goed past bij een song die met een knipoog, maar wel serieus gebracht wordt. Het is een nummer dat niet per se schreeuwt om aandacht, maar juist daardoor overtuigt.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Een sterk staaltje Nederlandse Americana. David van Kolwijk weet sfeer en verhaal goed te combineren. The Last Gather klinkt bijna filmisch. Zijn werk laat horen dat rootsmuziek ook in Nederland leeft.

Jurieke Sterke brengt frisse energie binnen de Nederlandse country. Haar sound is licht en optimistisch. Free Open-Minded gaat over vrijheid en zelfontdekking. Ze bouwt gestaag aan haar carrière van boerenrock naar country. Eind van dit jaar valt er meer country getint materiaal van haar te verwachten.

Een speelse titel. Right Swipe Miracle. Met een moderne insteek. Erik Lindeman mixt country met hedendaagse thema's, zoals online dating. Het resultaat is toegankelijk en herkenbaar. Zijn storytelling is direct en persoonlijk.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Met Treading Whiskey laat Brad Paisley opnieuw horen waarom hij al jaren tot de meest herkenbare country-artiesten behoort. Zijn werk combineert vakmanschap, slimme hoeks en een duidelijke band met de traditionele country-taal. Dit nummer voelt als een logisch vervolg op zijn reputatie als sterke storyteller en instrumentalist. Treading Whiskey heeft die typische mix van ironie en muzikaliteit die zijn songs vaak zo aantrekkelijk maakt.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Jennifer Nettles en Kevin Bacon leveren met Our Highway een samenwerking die meteen nieuwsgierig maakt. De combinatie van Nettles' country verleden en Bacon's herkenbare eigenzinnige aanwezigheid maakt dit een opvallende track. Dit was het eerste uur van Crossroads. Met sterke verhalen uit Texas, Nashville en Nederland hebben we een brede reis gemaakt door het huidige countrylandschap. In het tweede uur duiken we dieper in iconische songs van Brandi Carlile. Zetten we songwriter Sonny Throckmorton in de schijnwerpers en hoor je nieuwe muziek van onder andere Kimmy Bitter. Blijf luisteren.

0: 7.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reede in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.
0: Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
10: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

In de tweede uur hoor je opnieuw de kracht van storytelling. Met een bijzondere focus op Brandy Carlile en een eerbetoon aan songwriter Sonny Throckmorton. Daarnaast zetten we Kimmy Bitter in de spotlight. En is er ruimte voor zowel gevestigde namen als nieuw talent. Van klassiekers tot nieuwe releases. Dit uur brengt het allemaal samen. May Esther speelt met nostalgie naar de jaren 90. Verpakt in een knipogende titel, The 90s Cult. Estes liet horen dat ze humor en songwriting moeiteloos combineert. Een verfrissend, luchtig nummer. Zo kan deze song wel omschreven worden.

Brandy Carlile behoort tot de meest invloedrijke stemmen binnen de moderne Americana. Met The Story brak ze definitief door bij een breed publiek. Turpentine laat haar rauwe persoonlijke kant horen. Haar muziek balanceert tussen folk, rock en country. Carlile staat bekend om haar intense live optredens.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Paisley speelt hier met het idee van een te kleine wereld. Humor en vakmanschap gaan hand in hand. Zijn gitaar blijft een handelsmerk. This Town Ain't Small Enough vormt een onderdeel van zijn veelzijdige albumproject Tacklebox.

Reba McEntire met Ring Ring is een mooie herinnering aan haar status als een van de meest duurzame stemmen in de country. Haar manier van zingen is altijd direct, herkenbaar en vol karakter. Reba weet moeiteloos een nummer te dragen, zelfs wanneer de productie modern is. Ring Ring houdt de balans tussen toegankelijkheid en klasse goed vast.

Come on, come pick me up, right? Come on, hurry. De band Lula brengt met Blue About You een single die meteen een weemoedige en toch frisse indruk maakt. De titel wijst op een song die draait om stemming en relatiegevoel. Iets waar country en Amerikanen vaak sterk in zijn.

Johnny Reed brengt een cover van de Green Green Grass of Home. Zijn uitvoering geeft deze bekende klassieker net een andere kleur. Mede dankzij zijn emotionele benadering en heldere stem. Met de fiddle van Natalie McMaster krijgt het nummer bovendien extra traditionele glans.

William Michael Morgan laat met Red horen dat traditionele country nog altijd goed kan werken in een hedendaagse setting. Zijn stijl leunt vaak op klassieke invloeden, zonder ouderwets te worden. Morgan heeft een manier van zingen die eenvoudig lijkt, maar juist daardoor vertrouwen wekt.

Het Sonny Throckmorton-blok is een mooi eerbetoon aan een songwriter die een enorme stempel op country heeft gedrukt. Met Last A Cheater's Waltz, I Wish You Could Have Turned My Head en Friday Night Blues hoor je hoe sterk zijn werk is, zeker als het door anderen wordt vertolkt. Maar we laten hem eerst zelf aan het woord. Throckmorton schreef songs die vaak draaien om herkenbare emoties, heldere melodieën en een klassieke country aanpak.

0: Jos Tatovi is een gelauwde Hawaïaanse zanger, bekend van island reggae en R&B. Hij won al meerdere Hawaïaanse Grammys en werd zelfs ooit voor een echte Grammy genomineerd. Recent sloeg hij een verrassende weg in, richting country soul, geïnspireerd door onder meer George Strait en Alan Jackson. En Favorite Weather is daar een mooi voorbeeld van.
1: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Kimmy Bitter krijgt in de tweede uur een mooie plek met Love Me or Leave Me Alone en More, More, More. Haar werk past uitstekend in het huidige Amerikaanse countrylandschap, waar karakter, flair en zelfbewustzijn steeds belangrijker worden. De titels wijzen op een duidelijke houding, direct, speels en zonder omwegen. Kimmy Bitter combineert de moderne sound met een knipoog naar traditionele country-uitstraling.

Een ode aan de traditionele country. Nathan Wayne blijft dicht bij de roots. Keep It Country is recht toe, recht aan. Zijn stijl is eerlijk en ongecompliceerd. Een passend slot van deze aflevering. Dit was Crossroads voor deze week. 2 uur vol verhalen, nieuwe ontdekkingen en vertrouwde namen uit de wereld van country en Americana. Van Texas tot Nashville en van gevestigde legendes tot nieuw talent. Graag tot de volgende aflevering.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud-backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadox. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.

0: stilte, maar in een wereld waar elk geluid een verhaal vertelt. Een fluistering uit het verre verleden, een ritme dat je hartslag volgt.
1: Droom weg.
0: Overal. Laat je meevoeren door het ritme, verdwijn in de melodie. Er is niets anders dan dit. En dat is genoeg. Dit is...

zweeft tussen licht en schaduw. Tussen wat was en wat zou kunnen zijn. De melodieën stromen als een rivier zonder oevers.

spreekt in tonen, fluisterend, roepend, leidend. De muziek is je gids. Luister naar de melodie, want dit is Dream Sessions.

wereld is opgelost in golven van klank, pulserend als sterren in een eindeloze hemel. Droom verder, de reis is nog niet voorbij.

De grens tussen droom en werkelijkheid vervaagt verder. Je gedachten zweven als wolken in de nacht, gedragen door klanken die fluisteren van onontdekte werelden. Laat je meevoeren zonder verzet

geluid strelen je bewustzijn, als een zacht briesje dat langs verre kusten waait. Je bent nog hier, maar ook al daar, waar de muziek nooit echt stopt. Alleen fluisterend wacht tot je terugkeert.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
1: Met dit uur de Meer Muziek Nacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio.sm.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van korenmuziek kunnen op zaterdag 15 augustus genieten van een optreden van de Lore Dance Singers. Het koor verzorgt een gevarieerd concert in de kiosk en brengt een middag vol bekende en sfeervolle muziek. Het optreden duurt van 2 uur tot en met 3:15 smiddags en is vrij toegankelijk. Op zaterdag 15 augustus van 2 tot 3:15 smiddags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt €5 inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, hier van Rode Straat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 middags tot 21:00 avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed de Grote Beek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is